0: Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie vermoedt dat een brand die in het centrum van Schiedam heeft gewoed in een bedrijfspand is aangestoken. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. De brand is inmiddels geblust. Het is nog onbekend hoe die heeft kunnen ontstaan. Opmerkelijk is dat zondagavond jongeren die rondhingen op het dak van het gebouw zijn beboet door de politie. Of er een verband is tussen het beboeten van de jongeren en de brand twee dagen later is nog onbekend. Op station Dordrecht lagen aan het begin van de avond tientallen gewonden. De gewonden waren niet echt gewond, maar lagen daar vanwege een grootschalige oefening voor de hulpdiensten. De oefening is georganiseerd door de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en is bedoeld om de samenwerking tussen betrokken hulpinstanties te verbeteren. Het station was gedeeltelijk afgezet, maar reizigers ondervonden geen hinder van de oefening. Het is nog onbekend hoe die verlopen is. Van en naar Den Haag Centraal reden dinsdagavond korte tijd geen treinen omdat er demonstranten op het spoor zaten. Dat meldt de NS. De demonstranten namen rond 7:30 plaats op spoor 8. Volgens een Omroep West-verslaggever gaat het om een mogelijke pro-Palestina-demonstratie. De politie is bezig met het wegslepen van de eerste demonstranten. Eerder op de dag werden ook al zo'n 70 à 80 mensen aangehouden in een pro-Palestina-demonstratie bij de Tweede Kamer. Zij protesteerden toen voor de door Israël opgepakte opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Die vloot was onderweg met hulpgoederen voor Gaza. En buitenlands voetbal. De Engelse voetbalclub Southampton is uit de promotiefinale gezet door de Engelse competitieorganisator EFL. Southampton had zich voor de play-off finale geplaatst voor een plekje in de lucratieve Premier League. Southampton, waar oud-Feyenoorder Kyle Larin speelt, won met 2-1 van Middlesbrough, maar werden door Middlesbrough beschuldigd van spionage. Op het naastgelegen golfcomplex zou een medewerker van Southampton de trainingen van Middlesbrough hebben gefilmd. Omdat de medewerker herkenbaar op beeld stond, kon zo worden vastgesteld dat het om spionage ging, concludeert de EFL. Omdat spioneren 3 dagen voor een wedstrijd verboden is, wordt Southampton uit de competitie gehaald. Hierdoor neemt komende zaterdag niet Southampton, maar Middlesbrough het op tegen Hull City voor een plekje in de Premier League. En tot slot het weer vanavond en vannacht regenachtig en druilerig. De temperatuur daalt naar een minimum van 11 graden. Morgen kunnen er ook buien vallen. In de middag meer opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangiften waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: daar niet gek.
1: Nieuws uit de regio.
2: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie vermoedt dat een brand die in het centrum van Schiedam heeft gewoed in een bedrijfspand is aangestoken. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. De brand is inmiddels geblust. Het is nog onbekend hoe die heeft kunnen ontstaan. Opmerkelijk is dat zondagavond jongeren die rondhingen op het dak van het gebouw zijn beboet door de politie. Of er een verband is tussen het beboeten van de jongeren en de brand twee dagen later is nog onbekend. Op station Dordrecht lagen aan het begin van de avond tientallen gewonden. De gewonden waren niet echt gewond, maar lagen daar vanwege een grootschalige oefening voor de hulpdiensten. De oefening is georganiseerd door de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en is bedoeld om de samenwerking tussen betrokken hulpinstanties te verbeteren. Het station was gedeeltelijk afgezet, maar reizigers ondervonden geen hinder van de oefening. Het is nog onbekend hoe die verlopen is. Van en naar Den Haag Centraal reden dinsdagavond korte tijd geen treinen omdat er demonstranten op het spoor zaten. Dat meldt de NS. De demonstranten namen rond 7:30 plaats op spoor 8. Volgens een Omroep West-verslaggever gaat het om een mogelijke pro-Palestina-demonstratie. De politie is bezig met het wegslepen van de eerste demonstranten. Eerder op de dag werden ook al zo'n 70 à 80 mensen aangehouden in een pro-Palestina-demonstratie bij de Tweede Kamer. Zij protesteerden toen voor de door Israël opgepakte opvarende van de Global Sumud Flotilla. Die vloot was onderweg met hulpgoederen voor Gaza. En buitenlands voetbal. De Engelse voetbalclub Southampton is uit de promotiefinale gezet door de Engelse competitieorganisator EFL. Southampton had zich voor de play-off finale geplaatst voor een plekje in de lucratieve Premier League. Southampton, waar oud-Feyenoorder Kyle Larin speelt, won met 2-1 van Middlesbrough, maar werden door Middlesbrough beschuldigd van spionage. Op het naastgelegen golfcomplex zou een medewerker van Southampton de trainingen van Middlesbrough hebben gefilmd. Omdat de medewerker herkenbaar op beeld stond, kon zo worden vastgesteld dat het om spionage ging, concludeert de EFL. Omdat spioneren 3 dagen voor een wedstrijd verboden is, wordt Southampton uit de competitie gehaald. Hierdoor neemt komende zaterdag niet Southampton, maar Middlesbrough het op tegen Hull City voor een plekje in de Premier League. En tot slot het weer vanavond en vannacht regenachtig en druilerig. De temperatuur daalt naar een minimum van 11 graden. Morgen kunnen er ook buien vallen. In de middag meer opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en drone-aanvallen van Rusland. Maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid. Maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de anderen is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. In het binnenland buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie vermoedt dat een brand die in het centrum van Schiedam heeft gewoed in een bedrijfspand is aangestoken. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. De brand is inmiddels geblust. Het is nog onbekend hoe die heeft kunnen ontstaan. Opmerkelijk is dat zondagavond jongeren die rondhingen op het dak van het gebouw zijn beboet door de politie. Of er een verband is tussen het beboeten van de jongeren en de brand twee dagen later is nog onbekend. Op station Dordrecht lagen aan het begin van de avond tientallen gewonden. De gewonden waren niet echt gewond, maar lagen daar vanwege een grootschalige oefening voor de hulpdiensten. De oefening is georganiseerd door de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en is bedoeld om de samenwerking tussen betrokken hulpinstanties te verbeteren. Het station was gedeeltelijk afgezet, maar reizigers ondervonden geen hinder van de oefening. Het is nog onbekend hoe die verlopen is. Van en naar Den Haag Centraal reden dinsdagavond korte tijd geen treinen omdat er demonstranten op het spoor zaten. Dat meldt de NS. De demonstranten namen rond 7:30 plaats op spoor 8. Volgens een Omroep West-verslaggever gaat het om een mogelijke pro-Palestina-demonstratie. De politie is bezig met het wegslepen van de eerste demonstranten. Eerder op de dag werden ook al zo'n 70 à 80 mensen aangehouden in een pro-Palestina-demonstratie bij de Tweede Kamer. Zij protesteerden toen voor de door Israël opgepakte opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Die vloot was onderweg met hulpgoederen voor Gaza. En buitenlands voetbal. De Engelse voetbalclub Southampton is uit de promotiefinale gezet door de Engelse competitieorganisator EFL. Southampton had zich voor de play-off finale geplaatst voor een plekje in de lucratieve Premier League. Southampton, waar oud-Feyenoorder Kyle Larin speelt, won met 2-1 van Middlesbrough, maar werden door Middlesbrough beschuldigd van spionage. Op het naastgelegen golfcomplex zou een medewerker van Southampton de trainingen van Middlesbrough hebben gefilmd. Omdat de medewerker herkenbaar op beeld stond, kon zo worden vastgesteld dat het om spionage ging, concludeert de EFL. Omdat spioneren 3 dagen voor een wedstrijd verboden is, wordt Southampton uit de competitie gehaald. Hierdoor neemt komende zaterdag niet Southampton, maar Middlesbrough het op tegen Hull City voor een plekje in de Premier League. En tot slot het weer vanavond en vannacht regenachtig en druilerig. De temperatuur daalt naar een minimum van 11 graden. Morgen kunnen er ook buien vallen. In de middag meer opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie.

iedere zaterdagmorgen kunt u luisteren naar het programma Prettig Weekend. Een programma met Ridderkerkse actualiteiten. Feels like yesterday.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie vermoedt dat een brand die in het centrum van Schiedam heeft gewoed in een bedrijfspand is aangestoken. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. De brand is inmiddels geblust. Het is nog onbekend hoe die heeft kunnen ontstaan. Opmerkelijk is dat zondagavond jongeren die rondhingen op het dak van het gebouw zijn beboet door de politie. Of er een verband is tussen het beboeten van de jongeren en de brand twee dagen later is nog onbekend. Op station Dordrecht lagen aan het begin van de avond tientallen gewonden. De gewonden waren niet echt gewond, maar lagen daar vanwege een grootschalige oefening voor de hulpdiensten. De oefening is georganiseerd door de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en is bedoeld om de samenwerking tussen betrokken hulpinstanties te verbeteren. Het station was gedeeltelijk afgezet, maar reizigers ondervonden geen hinder van de oefening. Het is nog onbekend hoe die verlopen is. Van en naar Den Haag Centraal reden dinsdagavond korte tijd geen treinen omdat er demonstranten op het spoor zaten. Dat meldt de NS. De demonstranten namen rond 7:30 plaats op spoor 8. Volgens een Omroep West-verslaggever gaat het om een mogelijke pro-Palestina-demonstratie. De politie is bezig met het wegslepen van de eerste demonstranten. Eerder op de dag werden ook al zo'n 70 à 80 mensen aangehouden in een pro-Palestina-demonstratie bij de Tweede Kamer. Zij protesteerden toen voor de door Israël opgepakte opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Die vloot was onderweg met hulpgoederen voor Gaza. En buitenlands voetbal. De Engelse voetbalclub Southampton is uit de promotiefinale gezet door de Engelse competitieorganisator EFL. Southampton had zich voor de play-off finale geplaatst voor een plekje in de lucratieve Premier League. Southampton, waar oud-Feyenoorder Kyle Larin speelt, won met 2-1 van Middlesbrough, maar werden door Middlesbrough beschuldigd van spionage. Op het naastgelegen golfcomplex zou een medewerker van Southampton de trainingen van Middlesbrough hebben gefilmd. Omdat de medewerker herkenbaar op beeld stond, kon zo worden vastgesteld dat het om spionage ging, concludeert de EFL. Omdat spioneren 3 dagen voor een wedstrijd verboden is, wordt Southampton uit de competitie gehaald. Hierdoor neemt komende zaterdag niet Southampton, maar Middlesbrough het op tegen Hull City voor een plekje in de Premier League. En tot slot het weer vanavond en vannacht regenachtig en druilerig. De temperatuur daalt naar een minimum van 11 graden. Morgen kunnen er ook buien vallen. In de middag meer opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer? Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
2: Sorry?
3: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
4: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer

0: Weerbericht.
1: Na mogelijk nog een streepje zon in de vroege ochtend neemt op deze dinsdag de bewolking al vrij snel toe en blijft het de rest van de dag bewolkt. Uit de bewolking gaat in de loop van de ochtend af en toe wat lichte regen of motregen vallen en dat levert derhalve een wat druilerig weerbeeld op. Vanmiddag zijn er ook af en toe wat drogere momenten, vooral later in de middag. Bij een meest matige wind uit het zuiden tot zuidwesten wordt het vanmiddag 14, hooguit 15 graden. Vanavond is er vrij veel bewolking, komende nacht klaart het wat op en bij een afnemende wind daalt de temperatuur dan naar 11 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn vannacht twee auto's uitgebrand. De politie onderzoekt of het vuur is aangestoken. Rond 3 uur vannacht was dat de Heepvoorde een klaptoren, zeggen omwonenden. Korte tijd later stond een van de auto's in licht te laaien. Het vuur sloeg vervolgens over naar een andere wagen. En ook twee auto's die er pal naast geparkeerd stonden, die raakten beschadigd. Volgens mensen ter plaatse zou op camerabeelden iemand te zien zijn geweest die zich verdacht gedroeg vlak voordat de brand ontstond. Een groep van 30 lokale politieke partijen hebben minister Van Wil een brandbrief gestuurd om het eerste maandag van de maand alarm toch niet af te schaffen. De brief is onder meer ondertekend door Leefbaar Rotterdam, Echt voor Barendrecht, Sliedrecht Nu en Leefbaar Lansingerland. Het luchtalarm wordt afgeschaft omdat het te duur is om te vervangen. Daar zijn lokale partijen het niet mee eens. Ze vinden NL Alert een goed systeem, maar niet iedereen wordt ermee bereikt. Ze wijzen erop dat mensen hun mobiele telefoon uit kunnen hebben staan of de Nederlandse taal niet machtig zijn. De lokale partijen vinden het volledig afschaffen van het luchtalarm onverantwoord, omdat het crisiscommunicatie kwetsbaar maakt. Daarom vragen ze de minister om het te heroverwegen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een schikking van $1,8 miljard getroffen met de Belastingdienst. Hij spande een zaak aan omdat zijn belastingaangifte openbaar waren gemaakt. In de rechtszaak eiste hij $10 miljard. Ook is in de schikking afgesproken dat er geen onderzoeken meer worden gedaan naar de oude belastingaangiftes van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het geld dat vrijkomt gaat in een fonds voor mensen die zeggen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht door de overheid. De angst bestaat nu dat mensen die eerder zijn veroordeeld voor de kapitoolbestorming en gratie hebben gekregen, een beroep gaan doen op het geld. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne heeft vorige maand het hoogste niveau bereikt in 10 maanden tijd. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral als gevolg van aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en droneaanvallen van Rusland. Maar Oekraïne slaagt er ook in steeds meer doelen in Rusland te raken. Dan nog het weer. Zon, wolkenvelden en wat lokale buien. Het wordt iets warmer dan gisteren met 16 graden. Vanavond is het droog en helder. Ook morgen blijft het droog. Dan gaan de temperaturen echt omhoog. Het wordt morgen zo'n 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er begint file te ontstaan op de A4 Den Haag-Amsterdam. Bij knooppunt Hoefvliet is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
2: Ik heb een lead sinds ik was geboren. Ik ben ecstatic, ik ben excited. Ik kan niet geloven dat dit niet real is. Dit is niet real voor mij. Dit is niet real. Ik ben waiting this my whole life. Ik kan niet geloven dat het waar is. Ik kan niet geloven. We won the league!
1: De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: weerbericht.
1: Na mogelijk nog een streepje zon in de vroege ochtend neemt op deze dinsdag de bewolking al vrij snel toe en blijft het de rest van de dag bewolkt. Uit de bewolking gaat in de loop van de ochtend af en toe wat lichte regen of motregen vallen en dat levert derhalve een wat druilerig weerbeeld op. Vanmiddag zijn er ook af en toe wat drogere momenten, vooral later in de middag. Bij een meest matige wind uit het zuiden tot zuidwesten wordt het vanmiddag 14, hooguit 15 graden. Vanavond is er vrij veel bewolking, komende nacht klaart het wat op en bij een afnemende wind daalt de temperatuur dan naar 11 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn vannacht twee auto's uitgebrand. De politie onderzoekt of het vuur is aangestoken. Rond 3 uur vannacht was aan de Heepvoorde een klaptoren, zeggen omwonenden. Korte tijd later stond een van de auto's in lichte laaien. Het vuur sloeg vervolgens over naar een andere wagen. En ook twee auto's die er pal naast geparkeerd stonden, die raakten beschadigd. Volgens mensen ter plaatse zou op camerabeelden iemand te zien zijn geweest die zich verdacht gedroeg vlak voordat de brand ontstond. Een groep van 30 lokale politieke partijen hebben minister Van Wil een brandbrief gestuurd om het eerste maandag van de maand alarm toch niet af te schaffen. De brief is onder meer ondertekend door Leefbaar Rotterdam, Echt voor Barendrecht, Sliedrecht Nu en Leefbaar Lansingerland. Het luchtalarm wordt afgeschaft omdat het te duur is om te vervangen. Daar zijn lokale partijen het niet mee eens. Ze vinden NL Alert een goed systeem, maar niet iedereen wordt ermee bereikt. Ze wijzen erop dat mensen hun mobiele telefoon uit kunnen hebben staan of de Nederlandse taal niet machtig zijn. De lokale partijen vinden het volledig afschaffen van het luchtalarm onverantwoord, omdat het crisiscommunicatie kwetsbaar maakt. Daarom vragen ze de minister om het te heroverwegen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een schikking van $1,8 miljard getroffen met de Belastingdienst. Hij spande een zaak aan omdat zijn belastingaangifte openbaar waren gemaakt. In de rechtszaak eiste hij $10 miljard. Ook is in de schikking afgesproken dat er geen onderzoeken meer worden gedaan naar de oude belastingaangiftes van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het geld dat vrijkomt gaat in een fonds voor mensen die zeggen dat ze in het verleden onrechten zijn onderzocht door de overheid. De angst bestaat nu dat mensen die eerder zijn veroordeeld voor de kapitoolbestorming en gratie hebben gekregen, een beroep gaan doen op het geld. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne heeft vorige maand het hoogste niveau bereikt in 10 maanden tijd. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral als gevolg van aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en drone-aanvallen van Rusland. Maar Oekraïne slaagt er ook in steeds meer doelen in Rusland te raken. Dan nog wat weer. Zon, wolkenvelden en wat lokale buien. Het wordt iets warmer dan gisteren met 16 graden. Vanavond is het droog en helder. Ook morgen blijft het droog. Dan gaan de temperaturen echt omhoog. Het wordt morgen zo'n 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.

0: regioagenda.
1: Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via deloodsridderkerk.nl. Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Hallo.

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
2: Het ironische is, of het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
1: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
3: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2 pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
1: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien. Mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig. Wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A20 hoek van Holland-Gouda. Bij Moordrecht is de vertraging kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak, ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
8: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.

0: weerbericht.
1: Na mogelijk nog een streepje zon in de vroege ochtend neemt op deze dinsdag de bewolking al vrij snel toe en blijft het de rest van de dag bewolkt. Uit de bewolking gaat in de loop van de ochtend af en toe wat lichte regen of motregen vallen en dat levert derhalve een wat druilerig weerbeeld op. Vanmiddag zijn er ook af en toe wat drogere momenten, vooral later in de middag. Bij een meest matige wind uit het zuiden tot zuidwesten wordt het vanmiddag 14, hooguit 15 graden. Vanavond is er vrij veel bewolking, komende nacht klaart het wat op en bij een afnemende wind daalt de temperatuur dan naar 11 graden.

0: Elke werkdag rond etenstijd.
1: De Sandwich Express.
0: Een licht verteerbaar programma met lokaal nieuws, de agenda, informatie en lekkere muziek.

0: Korte tijd later stond een van de auto's in licht te laaien. Het vuur sloeg vervolgens over naar een andere wagen. En ook twee auto's die er pal naast geparkeerd stonden, die raakten beschadigd. Volgens mensen ter plaatse zou op camerabeelden iemand te zien zijn geweest die zich verdacht gedroeg vlak voordat de brand ontstond. Een groep van 30 lokale politieke partijen hebben minister Van Wil een brandbrief gestuurd om het eerste maandag van de maand alarm toch niet af te schaffen. De brief is onder meer ondertekend door Leefbaar Rotterdam, Echt voor Barendrecht, Sliedrecht Nu en Leefbaar Lansingerland. Het luchtalarm wordt afgeschaft omdat het te duur is om te vervangen. Daar zijn lokale partijen het niet mee eens. Ze vinden NL Alert een goed systeem, maar niet iedereen wordt ermee bereikt. Ze wijzen erop dat mensen hun mobiele telefoon uit kunnen hebben staan of de Nederlandse taal niet machtig zijn. De lokale partijen vinden het volledig afschaffen van het luchtalarm onverantwoord, omdat het crisiscommunicatie kwetsbaar maakt. Daarom vragen ze de minister om het te heroverwegen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een schikking van $1,8 miljard getroffen met de Belastingdienst. Hij spande een zaak aan omdat zijn belastingaangifte openbaar waren gemaakt. In de rechtszaak eiste hij $10 miljard. Ook is in de schikking afgesproken dat er geen onderzoeken meer worden gedaan naar de oude belastingaangiftes van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het geld dat vrijkomt gaat in een fonds voor mensen die zeggen dat ze in het verleden onrechten zijn onderzocht door de overheid. De angst bestaat nu dat mensen die eerder zijn veroordeeld voor de kapitoolbestorming en gratie hebben gekregen, een beroep gaan doen op het geld. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne heeft vorige maand het hoogste niveau bereikt in 10 maanden tijd. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral als gevolg van aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en droneaanvallen van Rusland. Maar Oekraïne slaagt er ook in steeds meer doelen in Rusland te raken. Dan nog het weer. Zon, wolkenvelden en wat lokale buien. Het wordt iets warmer dan gisteren met 16 graden. Vanavond is het droog en helder. Ook morgen blijft het droog. Dan gaan de temperaturen echt omhoog tot morgen zo'n 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland-Gouda staat bij Moordrecht een file van 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeers.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn vannacht twee auto's uitgebrand. De politie onderzoekt of het vuur is aangestoken. Rond 3 uur vannacht was dat de Heepvoorde, een klaptoren, zeggen omwonenden.

0: Regioagenda.
1: Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via deloodsridderkerk.nl. Hallo.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
2: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
1: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
3: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
1: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen file op de A4 Rotterdam-Den Haag. Bij Rijswijk-Plaspoelpolder is de vertraging ruim 5 minuten. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
8: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv.
10: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Op deze woensdag zien we eerst veel bewolking. Gaandeweg de ochtend zouden er enkele buitjes kunnen vallen, en dat geldt ook voor het begin van de middag. Daarna klaart het geleidelijk aan op en komt de zon wat vaker tevoorschijn en wisselen bewolking en zon elkaar af. Bij een meest matige wind uit het zuidwesten wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Vanavond is het wisselend bewolkt met zon en bewolking. Komende nacht klaart het verder op en blijft het ook droog. Bij een afnemende wind daalt de temperatuur naar 11 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie is een onderzoek gestart naar een autobrand in Spijkenisse. En daar worden branden twee wagens uit. En het lijkt erop dat het vuur is aangestoken. Rond 3 uur was een klap te horen. Ook zou op camerabeelden iemand te zien zijn geweest die zich verdacht gedroeg voordat de brand uitbrak. 2 auto's zijn uitgebrand. 2 wagens die vlakbij geparkeerd stonden liepen schade op, veroorzaakt door de hitte van de brand. De eerste 2 BOA's van de NS krijgen vandaag een wapenstok. Het zijn 2 BOA's die werkzaam zijn op Rotterdam Centraal.
2: Kijk, ik heb het natuurlijk 17 jaar gedaan al zonder wapenstok. Maar dit is toch voor dat stukje wat tegenwoordig de samenleving verhardt heel erg. Dat stukje nodig hadden om eventueel je werkzaamheden op een veilige manier te kunnen doen.
1: In totaal doen er zo'n 75 BOA's van de NS mee met de proef. Er wordt gekeken of de wapenstok iets toevoegt aan de veiligheid. Vorig jaar heeft de NS toestemming gevraagd en inmiddels hebben de BOA's een speciale opleiding gehad. De inflatie in ons land is het afgelopen maand gestegen naar 2,8%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is een stijging van 0,1% ten opzichte van de maand ervoor. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de prijzen van olie en gas flink omhoog gegaan. Dat is nu terug te zien in de cijfers. Voordat de oorlog begon was de inflatie 2,4%. Koning Willem-Alexander is vanmiddag in de Schiecentrale in Rotterdam voor de opening van het eerste deel van het waterstofnetwerk. Waterstof wordt onder meer gebruikt bij de productie van ammoniak, sommige chemische processen en bij de raffinage van aardolie. Het wordt vaak gezien als een duurzaam middel. Via de pijplijn van 32 kilometer lang kan waterstof van de haven naar afnemers in de regio worden getransporteerd. Later wordt het ook in verbinding gebracht met de Duitse industrie. Dan nog wat weer. Zon, wolkenvelden, wat lokale buien. Het wordt iets warmer dan gisteren met 16 graden. Vanavond is het droog en helder. Morgen blijft het droog. Temperaturen gaan dan echt omhoog richting de 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio.

0: Regioagenda.
1: Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl. Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via de loodsridderkerk.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer. Zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het Signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen Eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
3: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
4: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Op deze woensdag zien we eerst veel bewolking. Gaandeweg de ochtend zouden er enkele buitjes kunnen vallen en dat geldt ook voor het begin van de middag. Daarna klaart het geleidelijk aan op en komt de zon wat vaker tevoorschijn en wisselen bewolking en zon elkaar af. Bij een meest matige wind uit het zuidwesten wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Vanavond is het wisselend bewolkt met zon en bewolking. Komende nacht klaart het verder op en blijft het ook droog. Bij een afnemende wind daalt de temperatuur naar 11 graden.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie is een onderzoek gestart naar een autobrand in Spijkenisse. En daar brandden twee wagens uit. En het lijkt erop dat het vuur is aangestoken. Rond 3 uur was een klap te horen. Ook zou op camerabeelden iemand te zien zijn geweest die zich verdacht gedroeg voordat de brand uitbrak. 2 auto's zijn uitgebrand. 2 wagens die vlakbij geparkeerd stonden liepen schade op, veroorzaakt door de hitte van de brand. De eerste 2 BOA's van de NS krijgen vandaag een wapenstok. Het zijn 2 BOA's die werkzaam zijn op Rotterdam Centraal.
2: Ik heb het natuurlijk 17 jaar gedaan al zonder wapenstok. Maar dit is toch voor dat stukje wat tegenwoordig de samenleving verhardt heel erg. Dat stukje nodig hadden om eventueel je werkzaamheden op een veilige manier te kunnen doen.
1: In totaal doen er zo'n 75 BOA's van de NS mee met de proef. Er wordt gekeken of de wapenstok iets toevoegt aan de veiligheid. Vorig jaar heeft de NS toestemming gevraagd en inmiddels hebben de BOA's een speciale opleiding gehad. De inflatie in ons land is het afgelopen maand gestegen naar 2,8%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is een stijging van 0,1% ten opzichte van de maand ervoor. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de prijzen van olie en gas flink omhoog gegaan. Dat is nu terug te zien in de cijfers. Voordat de oorlog begon was de inflatie 2,4%. Koning Willem-Alexander is vanmiddag in de Schiecentrale in Rotterdam voor de opening van het eerste deel van het waterstofnetwerk. Waterstof wordt onder meer gebruikt bij de productie van ammoniak, sommige chemische processen en bij de raffinage van aardolie. Het wordt vaak gezien als een duurzaam middel. Via de pijplijn van 32 kilometer lang kan waterstof van de haven naar afnemers in de regio worden getransporteerd. Later wordt het ook in verbinding gebracht met de Duitse industrie. Dan nog wat weer. Zon, wolkenvelden, wat lokale buien. Wordt iets warmer dan gisteren met 16 graden. Vanavond is het droog en helder. Morgen blijft het droog. Temperaturen gaan dan echt omhoog richting de 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl. Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovacko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: weerbericht.
1: Op deze woensdag zien we eerst veel bewolking. Gaandeweg de ochtend zouden er enkele buitjes kunnen vallen, en dat geldt ook voor het begin van de middag. Daarna klaart het geleidelijk aan op en komt de zon wat vaker tevoorschijn en wisselen bewolking en zon elkaar af. Bij een meest matige wind uit het zuidwesten wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Vanavond is het wisselend bewolkt met zon en bewolking. Komende nacht klaart het verder op en blijft het ook droog. Bij een afnemende wind daalt de temperatuur naar 11 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Pleegzorgaanbieder Enver zegt dat het te veel vertrouwen heeft gehad in een eigen medewerker die betrokken was bij het Vlaardingse pleegmeisje dat zwaar mishandeld was. Dat zegt de organisatie 2 jaar na het begin van de zaak in een interview met de lokale omroep Dit is 2. Het is voor het eerst dat Enver over de zaak spreekt.
2: Kun ik zeggen dat alles is misgegaan als ik heel eerlijk ben. Dus zowel het systeem heeft gefaald, hè, de verschillende partijen die hebben allemaal op hun eigen manier informatie verzameld die slecht gedeeld is met elkaar. Er zijn ook verschillende gebeurtenissen geweest die niet op elkaar zijn afgestemd. Als Enver, denk ik, hebben wij veel te veel vertrouwd op het pleeggezin, vertrouwd op onze medewerker. Ja, en daar is ons keihard duidelijk gemaakt dat dat eigenlijk te vrijblijvend is geweest.
1: Meerdere kinderen werden door pleegouders mishandeld. Die zijn veroordeeld tot 8 jaar cel. Vanwege de misstanden werd Enver onder verscherpt toezicht gesteld. Dat is in maart opgeheven. De gevangenis in Krimpen aan de IJssel heeft in april een medewerker ontslagen. Het personeelslid had een relatie met een gedetineerde. Dat is niet toegestaan. Het is niet voor het eerst dat de dienst justitiële inlichtingen een medewerker om die redenen moet ontslaan. Ook in maart moest de bewaarder om dezelfde reden vertrekken. Koning Willem-Alexander is vanmiddag in de schiecentrale voor de oplevering van het eerste deel van het waterstofnetwerk. Waterstof wordt onder meer gebruikt voor de productie van ammoniak, sommige chemische processen en bij de raffinage van aardolie. Het wordt

zien als een duurzamer gebruiksmiddel. Via de pijplijn van 32 kilometer kan waterstof nu van de haven naar afnemers in de regio worden getransporteerd. Later wordt ook het in verbinding gebracht met de Duitse industrie. Justitie heeft een werkstraf opgelegd aan 3 mannen voor het betalen van 60.000 euro voor wat dure horloges met nepgeld. Dat gebeurde in een hotel in Nieuwekerk aan de IJssel. De slachtoffers hadden een hotelkamer gehuurd voor de transactie. Die hadden een telmachine bij zich, ultraviolette lampen, speciale vloeistof. Maar toch werden ze in de maling genomen. Eerst leek alles goed te gaan, maar later kwam het toch aan het licht dat er veel nepgeld bij zat. De mannen, 2 broers en een neef, zijn later opgepakt in Veenendaal. Daar werd ook een van de horloges gevonden. Volgens justitie zou er voor het in omloop brengen van nepgeld een celstraf moeten staan. Maar de zaak loopt al 4 jaar. Daarom is uiteindelijk gekozen voor een werkstraf. Het weer, zon, wolkenvelden, buien, die wisselen elkaar af tot 16 tot 18 graden. Vanavond is het droog en helder. Morgen begint dan half bewolkt. Het wordt weer wat warmer, tot 20 tot 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl. Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat tussen Harmelen en De Meren 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Er ligt het een en ander op de weg waardoor de linkerrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
7: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.

0: Jouw dagelijkse feestenherkenning, de Stentwerd Express op Radio Ridderkerk. Fijn dat je luistert. Het is weer zover. Het is weer een dolle band op deze woensdagmiddag. We gaan een beetje leuke plaatjes draaien. We kijken wat er in het nieuws te beleven is. En we gaan eten met... We hebben nog helemaal geen zaken gedaan, dus dat gaan we dan nu eventjes met elkaar in orde maken. Het is woensdagmiddag. De week moet doormiddag gezaagd worden. Anders zijn we niet compleet. Waar is die zaag? Oh ja, zagen.
1: Zo, de week is ook weer door de midden.
0: Als je zit eten of gaat eten, een bijzonder eet smakelijk gewenst. De week is door midden. Dat betekent dat we weer los mogen met Elizabeth Taylor Swift. Wat bedoelde ik? Taylor Swift. Een plaatje over Elizabeth Taylor. Nieuw uit de top 40.

0: Bandje met ons, alle genaamd The Killers. Een beetje toepasselijke muziek voor vandaag de dag. Hoe het gaat tot deze wereld. Your Side of the Town was dat.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Kijken we even voor bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Die schrijven over het onthullen van het monument voor de gecrashte Fokker. Een vliegtuig die neerkwam aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. De eerste dagen dat Nederland nog in oorlog was. Dat we dachten dat we de Duitsers wel tegen zouden gaan houden. Dat is niet helemaal goed gegaan. Van de week is dus dat monument onthuld. En als je het wil zien, het staat bij de Crezépolder. Een stukje lopen eventjes, maar dan heb je ook wat. Nou, misschien interessant om een stukje geschiedenis mee te pakken. De jeugd was er ook bij. En natuurlijk de burgemeester, de kinderburgemeester. Nog meer hote methoden. Nou, het hele bericht, dat lees je bij de collega's van de combinatie Ridderkerk.

0: Russell. Eventjes kijken. We gingen kijken naar...
1: Is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Ja, er is hartstikke veel gebeurd vandaag in het grijze verleden. Dat moeten we allemaal gaan vertellen, ook nog eens een keertje. Vandaag, heel lang geleden, het jaar 1830, werd in Amerika, het is allemaal Amerikaans nieuws vandaag, patent op de vulpen gegeven. Vandaag in het jaar 1873, patent op de spijkerbroek voor Levi Strauss en Jacob Davis. Bijzonder nieuws uit het jaar 1899 op deze bijzondere datum. Iemand in New York die de eerste Amerikaan die beboet wordt wegens te snel rijden. Hij wordt betrapt als hij daar rijdt met een waanzinnig hoge snelheid van meer dan 20 km per uur. Laagvliegers, maar ook hoogvliegers. Vandaag in 1927 begint Charles Lindbergh aan de eerste solo non-stop vlucht over de Atlantische Oceaan. En 5 jaar later zou Amelia Earhart dat nog eens een keertje doen. De eerste non-stop solovlucht, maar dan door een vrouwelijke piloot. Voor de rest nog bijzonder nieuws uit het jaar. Dat is al een poos geleden. 1945. Je zou zeggen een einde aan de opstand tegen Georgiërs. Maar dan denk je niet aan het Noord-Hollandse eiland Texel, maar dat was het dan toch. Georgische krijgsgevangenen die door de Duitsers waren ingezet om weerstand te bieden aan de oprukkende geallieerden kwamen in opstand tegen de bezetters. En de rest is geschiedenis. Er zijn heel rare dingen gebeurd in het grijze verleden. Verder is het ook nog vandaag Wereldbijendag. En dit is muziek van Waylon. Zo bij tijd te wijden heeft die man best leuke muziek gemaakt. En dit is een van die plaatjes. Het Rijmen Sandwich Express. Fijn dat je luistert. Dit is Wicked Way.

0: niet te geloven dit. Dat notabene Walter Kroes ons nog vrolijk moet maken op deze dag. Maar het gebeurt wel deze mooie, heerlijke dag. Dus daar zingt hij over. Is het wel zo'n heerlijke dag eigenlijk? Laten we even kijken.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Ja, je kan alles wel vertellen, maar is het ook allemaal echt waar? Daar gaat het hem om. Eventjes kijken, vandaag gaat het dan nog wel. Er is al zuidwestelijke wind aanwezig en af en toe de grote buiigheid. Maar dat wordt steeds beter en beter en droger en droger. En de temperatuur gaat langzaam omhoog en dan komen we op zo'n 17 graden. Dat was het dan ook wat betreft het mindere. We zijn vertrokken voor het betere weer. Morgen begint hij. Nog eventjes in de ochtend een beetje bewolking, maar het wordt steeds beter. Wat minder wind. Mooi, droog en zonnig weer. En ook een stijging van temperatuur. Morgen gewoon een graadje of 20, 21. En daarna gaan we snel omhoog naar 25. En in het weekend misschien wel 25 plus graden. Het zijn nog eens een keertje nieuwsberichten om mee te nemen met elkaar. Het gaat een bijzondere warme en lekkere Pinkster worden. Het is ook

0: Is het nou Martika of is het nou toch Experience? Dat is de grote vraag van dit liedje eigenlijk een beetje. Dit was Temptation.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Kijken we even op onze eigen website van RTV Ridderkerk of in de app waarover geschreven wordt over de vernielingen bij het Huis ten Donk. Er zijn allerlei antieke dingen kapot gemaakt, ramen ingegooid van een van de arbeiderswoningen en nog meer ellende. Er wordt gezocht naar de boefjes, want het zijn waarschijnlijk allemaal nog jonge gasjes die het hebben gedaan. Geen grappen. Daar is een beetje de strekking van. En als je nou wil weten wat allemaal is gebeurd en hoe boos de mensen zijn, of wat bij het historische gebouw allemaal is gebeurd, dan moet je even kijken. Dus op de app van RTV Ridderkerk. Dan draaien wij nog een plaatje van Adele. Dit is Can I Get It. Hey.

Sandwich Express.

Ik weet dat ik een spraakgebrek heb, maar bij Raccoon denk ik ook, zegt hij nou allemaal voor dingen. Maar hij zong dus My Town. Zeg, kijk eens even naar buiten. Het weer wat steeds lekkerder begint te worden, wat erop gaat lijken. De temperatuur gaat omhoog en dan denk je, ja, ik ben jarig. Hoera, van harte gefeliciteerd, kan je dan zeggen. Maak een mooie dag van je verjaardag. Leuk dat je jarig bent. Je bent in gezelschap van onder andere Sherwin Sakishian Lapierre. Wij mogen gewoon Cher zeggen tegen de dame. Zij is 80 geworden vandaag. Ook is vandaag jarig Giel van Praag. We kennen hem misschien nog wel van de televisie. Hij is de broer van Marga van Praag en de zoon van Max. Dat was nog eens een keer een bekendheid. Giel is vandaag ook alweer 77 jaar geworden. Het is de dag van de ouwetjes. Harry Vermegen van Radio, TV en de Sport is vandaag 76 jaar geworden. En verder hebben we nog de verjaardag van Tommy Wieringa. Hij is een schrijver. Tommy is vandaag 59 jaar geworden. En ook jarig is Abby Hoes. Zij is actrice en is vandaag 32 jaar geworden. En nog één iemand niet genoemd die vandaag jarig is en die zouden niet zomaar mogen vergeten. Dat is namelijk Boudewijn de Groot. Boudewijn is vandaag 82 jaar geworden. Een jaar of wat geleden waren zij vreemde kostgangers. Samen met Henny Vrienten en George Kooijmans en Boudewijn de Groot dus. Hadden ze een heel vreemd gevoel als vreemde kostganger zijnde. En die plaat namens Boudewijn de Groot mogen we dan nu gaan draaien.

vreemde kostgangers. Bijzonder leuk plaatje van de jarige Boudewijn de Groot samen met Henny Vrienden en George Kooijmans. En een vreemd gevoel. Zo tegen het eind van het programma kijken we al dat even naar de top 40 van vandaag. Maar dan in het jaar 1986. Het moet een slechte top 40 geweest zijn, want er waren wel 8 nieuwe binnenkomers. Op 39 nieuw That's What They Say About Love van Flip. Op 38 Frank en Mirella met Now and Off, Love. 37 nieuw The Finest van de SOS Band. En op 35 Look Away van Big Country. Op 30 met Stip, Thought You Were On My Side van Cock Horbin. En op 24 met Superstip, J'aime La Vie van Sandra Kiem. Die smokkelde een beetje op het Songfestival, maar dan mocht ze toch wel mooi meedoen. Op 23, What Have You Done For Me Lately van Janet Jackson. En op 21 de hoogst genoteerde nieuwe binnenkomer in de top 40 van vandaag in het jaar 1986. René Schumann met dank aan de Soundmix Show, But Where My Love.

Maar dan kan de Soundmix Show met Henny. Dat is nog eens lang geleden. Mag jij raden wie René Schumann toen nadeed? Toen hij die Soundmix Show won. But Where My Love was dat. Laten we nog even kijken naar de top 3 van diezelfde top 40. Klein beetje stuivertje wissel. Op 3 is blijven staan. Live to Tell Madonna. Op 2 gezakt van 1 naar Different Corner van George Michael. Dat betekent dat er een nieuwe nummer 1 is. Gestegen van 2. En daarom kreeg hij ook als tip. En die gaan we straks draaien. Goodbye. Eerst nog even afscheid nemen van deze Standard Express. Als je het eten straks gaat eten, wensen we je een extreem eetsmakelijk. Blijf bij ons. We hebben nog veel meer radio vandaag voor je de aanbieding. En morgen zijn we er gewoon ook weer. En hopelijk luister je dan ook weer naar de Central Express. En het laatste was gezegd toch te gaan. Bedankt aan de spijkerbroeken reclames die toen al die oude plaatjes nog een keertje opnieuw uitdiepten. Zo in de loop van de jaren 80. Deze plaat is dus gestegen naar nummer 1. Is de plaat ook die we gaan draaien. Tot aan het nieuws. Sam

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat bij de Meren een file van 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En op de N210 Rotterdam-Schoonhoven bij Krimpen aan de IJssel ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
2: rtvridderkerk.nl/reclame.
3: Goedemorgen, uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
3: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
4: Vandaag? Morgen?
5: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
6: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
7: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: Met Tom en Leonie.

I'll Be Home on Monday. The Little River Band horen we dat allemaal hier in het programma Ridder Matinee op woensdag 20 mei in het jaar 2026. En leuk dat je luistert. Mijn naam is Tom van Bennekom en tegenover mij zit Leonie. Aad, jij weer bedankt voor het voorgaande programma The Sandwich Express. En wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, in ieder geval heel veel fijne muziek draaien voor een ieder wat wils. En ja, we houden het een beetje gezellig. En als jij trouwens suggesties hebt voor het programma, laat het me weten. Hè? Want ik sta overal voor open. Dus, en als je een verzoekje hebt, kan dat natuurlijk ook. Radio Ridderkerk zendt uit op die welbekende frequentie 105.7 op FM en wereldwijd via het internet. Dus je kan ons werkelijk waar overal ontvangen. Als je tenminste internet hebt, hè. Maar goed, laten we maar eens gauw gaan beginnen, want anders kom ik nooit door die tas met muziek heen. En ik had zoiets van een stukje...

0: Jimmy Cliff horen we met het nummer The Harder They Come.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Spreekuur vrijwilligerswerk bij Facet. Het vrijwilligerssteunpunt van Facet heeft een speciaal spreekuur voor iedereen die actief wil worden als vrijwilliger. Wekelijks zijn er 2 spreekuren waarop belangstellenden zonder afspraak kunnen binnenlopen. Op maandagen van 1 tot half 4 en op vrijdagen van 10 tot half 1. Tijdens dit spreekuur kunt u zich inschrijven in de vacaturebank en samen met de medewerker de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk bespreken. U kunt ook vooraf een afspraak maken. Het vindt plaats op het kantoor van Facet Ridderkerk aan de Schoutstraat nummer 5 en is telefonisch bereikbaar via 0180 432 350 of u kunt ook mailen naar vrijwilligerssteun.apenstaartje@facetridderkerk.nl. Naast het spreekuur is de digitale vacaturebank altijd beschikbaar via de website vacaturebank.facetridderkerk.nl. Hier staat het actuele aanbod aan vrijwilligerswerk en kunnen geïnteresseerden zichzelf direct inschrijven en reageren op een vacature.
0: En dankjewel Leonie. En nu muziek van de Dolly Dots.

In 1995 zijn ze ermee gestopt wegens oneenigheid in de band The Dire Straits. Maar Mark Knopfler die treedt nog steeds solo op met zijn gitaar en boekt daar toch goede resultaten mee. Maar hier zijn ze, So Far Away, The Dire Straits.

Mijn eerste reggae-album wat ik kocht was Kaya. En daar stond dit nummer op, Is This Love, van Bob Marley. En het was een grote hit in 1978. En in 1981 overleed Bob Marley zelf. The King of the Reggae werd hij ook wel genoemd. In Jamaica, daar kwam deze muziek, daar komt deze muziek vandaan. En dit was de echte, originele reggae. Bono en de heren van U2. One.

was het maar, hè, One Love. Dat iedereen elkaar eens zou respecteren. En hoe je bent, wie je bent, wat voor kleur je hebt. Dan zal de wereld er een stuk schoner uitzien, hè, zullen ze op zijn Belgisch zeggen. Voor de muziek van U2 en het nummer One. En dit is alweer de laatste voordat we naar de dubbelaar gaan. En dat doen we dan ook met Pussycat. En die hebben het over Smile.

0: drie zusjes, hè, waren het. Met natuurlijk een hele band om zich heen. En Tony was de zangeres, de dame met het spleetje tussen haar tanden. Ze is inmiddels al 72 en dit was een hit in 1976. Voor de muziek van Pussycat en nu de Dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de Dubbelaar, de Dubbelaar, de Dubbelaar, de Dubbelaar.
2: De Amerikaanse R&B-zangeres Toni Braxton werd geboren in 1967 in Maryland in een streng religieus gezin met een vader die dominee was en haar moeder was voormalig operazangeres. Ze mocht van huis uit nauwelijks naar wereldse muziek luisteren en begon haar zangcarrière in het kerkkoor samen met haar vier zussen, de Braxtons genaamd. Toni werd ontdekt bij een benzinestation terwijl ze voor zichzelf stond te zingen. Hoewel ze eerst met haar zussen de single The Good Life uitbracht, werd ze al snel als soliste getekend. Haar titelloze debuutalbum uit 1993 was een gigantische klapper. Het werd 8 keer platina. Ondanks haar wereldwijde succes kende haar leven ook diepe dalen. Waaronder in 1998 al een faillissement en in 2008 de diagnose van de auto-immuunziekte lupus. In 2010 volgde weer een faillissement. Maar in haar carrière ontving ze ook 7 Grammys en was de eerste Afro-Amerikaanse vrouw die de hoofdrol van Belle speelde in de musical Beauty and the Beast op Broadway. Unbreak My Heart uit 1996 was haar grootste hit ooit, maar ze wilde het nummer in eerste instantie helemaal niet opnemen, want ze vond dat ze al genoeg heartbreak songs had gezongen. Met He Wasn't Man Enough uit 2000 liet Toni een veel stoerdere, up-tempo R&B kant van zichzelf zien. Anno 2026 is ze weer volop aan het toeren. Ze trekt momenteel volle zalen in de VS en fans prijzen haar omdat ze ondanks haar gezondheid nog steeds die fluwele stem heeft. We horen nu eerdere successen van Toni Braxton in
1: De Dubbelaar.

En Toni Braxton die stond dit uur garant in de dubbelaar met twee geweldige mooie nummers uit de jaren 90. En nu door met muziek van Dan Hartman. Real Like My Fire.

Uit 1977 kwam dit nummer alweer. Dat is alweer een hele tijd geleden. Het was van Dan Hartman en Relight My Fire. En in die tijd had hij toch wel een top 10 notering. Hij stond daar op nummer 5 mee. Dat was de hoogste notering trouwens voor dit nummer. Maar op elk feestje waar je ook maar komt, welke bruiloft of partijtje, wordt dit altijd nog wel gedraaid. Dan Hartman en Relight My Fire. En nu Billy Joel. Just the way you are.

En zo zie je maar, hè, als je het naar je zin hebt, dan vliegt de tijd aan je voorbij. Want ik zie alweer dat we de laatste plaat gaan draaien van het eerste uur Riddermatinee. Maar niet getreurd, hè. Na de reclame en het nieuws ben ik weer bij je terug voor het tweede uur. En dat doen we dan ook met muziek van Don Henley en Vince Gill. Sacrifice. Tot zo.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk.

En zo zijn we lekker binnengekomen in het tweede uur van het programma Riddermatinee. Met de formatie Toto, dat waren vroeger studiomuzikanten en die begeleiden zo een hele hoop muzikanten. Maar later zijn ze echt zelf de bühne opgegaan en dat heeft ze geen windeieren gelegd, want onder andere deze was ook zo'n grote hit. Worden muziek van Toto met het nummer Rosanna. En dit is Love Needs Love Today van Stevie Wonder. Ook

0: En zo heeft iedereen liefde nodig, hè? Loves of needs love today. Zonder liefde kunnen we niet, hè? En dan te bedenken dat Stevie Wonder, want dat is de man die dit zingt, bijna al deze instrumenten zelf heeft ingespeeld, hè? De bas, de gitaar, de toetsen, de drums. Alleen de backing vocals die je hoort, die zijn niet van hem. Maar het is toch ongelooflijk, hè? Wat een muzikant. We hoorden muziek van Stevie Wonder.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Sluit gezellig aan bij Samen is Leuker Ridderkerk. Ben je tussen de 27 en 67 jaar en op zoek naar buurtbewoners om samen leuke dingen mee te ondernemen? Sluit je dan aan bij Samen is Leuker Ridderkerk. Het is een initiatief van de sociaal makelaars van Facet. Er wordt gemerkt dat er veel behoefte is aan maatjes en om nieuwe buurtbewoners te ontmoeten. En daarom is gestart met de WhatsApp-groep Samen is Leuker Ridderkerk. Misschien ben je nieuw in Ridderkerk, is je netwerk klein of zoek je juist iemand met dezelfde hobby. Allemaal redenen om je aan te sluiten bij de groep. Er zit geen verplichting aan vast. Iedereen die interesse heeft, wordt toegevoegd aan de WhatsApp-groep. En het doel is om je netwerk uit te breiden met mensen die het ook leuk vinden om samen dingen te ondernemen in plaats van alleen. Het kan van alles zijn. Wandelen, fietsen, Lego bouwen, koffie drinken, een bioscoopbezoek, samen gamen, creatief zijn of een biertje drinken in het café. Je zet in de groep wanneer je zin hebt in een activiteit en wie zin heeft, die reageert hierop. Ook organiseren de sociaal makelaars een aantal keer per jaar een gezamenlijke activiteit en je bent daar dan van harte welkom als je de deelnemers uit je groep beter wilt leren kennen. Om je aan te melden of voor meer informatie stuur je een mail naar sociaalmakelaar@facetridderkerk.nl of bel naar 0180 432-350.
0: En dankjewel Leonie. En nu gaan we muziek draaien van The Scorpions. Wind of Change.

Is toch mooi, hè? De heren die normaal keiharde rockmuziek maken en dan toch zo'n ballad uit kunnen brengen. Wind of Change horen we van The Scorpions. En dit is Jack Jersey uit Brabant. In the Still of the Night.

En zo draaien we heel veel muziek uit de 70 en 80 jaren. Ik weet ook niet hoe het komt vandaag, maar het is echt zo. En ik vind het ook niet erg, want ik vind het allemaal best wel mooie, relaxte muziek. Dit waren onder andere The Babies en Every Time I Think of You. En deze dame is ooit begonnen samen met haar vader. Ik heb het over Willeke Alberti. En zij heeft het over Telkens Weer.

0: be.
1: Ik heb ze ooit dit nummer wel eens samen met Paul de Leeuw zien zingen. Maar dit was ze dus solo, gewoon haar eigen nummer. Met het nummer Telkens Weer, Willeke Alberti. En nu de dubbelaar.
2: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar.
3: In 1947 werd in de zuidelijke staat Alabama Emmylou Harris geboren als dochter van een officier in het Korps Mariniers. Zodoende verhuisde ze vaak, maar ze vond haar anker in de muziek en na een korte studie trok ze naar New York en later naar Washington D.C., waar ze als jonge folkzangeres speelde in kleine clubs. Haar leven veranderde drastisch toen ze werd ontdekt door Gram Parsons. Na zijn vroege dood in 1973 zette zij zijn erfenis voort en groeide ze uit tot een solo-icoon. Het nummer Boulder to Birmingham uit 1975 schreef ze als een eerbetoon aan haar overleden mentor. Ze staat bekend om haar kristalheldere sopraanstem en haar vermogen om genres als country, rock, folk en bluegrass moeiteloos te versmelten. Met haar befaamde Hot Band zette ze de standaard voor moderne countrymuziek en won ze gedurende haar carrière maar liefst 14 Grammy Awards. Iconische hits van haar zijn bijvoorbeeld Pancho & Lefty en Together Again. Deze laatste was oorspronkelijk van Buck Owens, maar zij maakte een unieke versie met een gitaarsolo erin van James Burton, de hoofdgitarist van Elvis Presley. In haar Hot Band zat in 1977 ook Rodney Crowell, met wie ze samen het nummer Tulsa Queen schreef. Die horen we zo als tweede. Ik hoop ze beide vanavond te horen van haarzelf. Ik ga namelijk naar haar optreden in de Doelen ter gelegenheid van haar Farewell Tour. En mijn moeder en ik grijpen de zeldzame kans om deze levende legende één keer live te zien en horen. Jullie horen haar hier in

Emmylou Harris. De dame is 79 jaar en is bezig met haar laatste wereldtournee. En dan scheidt ze er echt mee uit met optreden voor groot publiek. En dat doet ze in Rotterdam en in Eindhoven. En dan is het denk ik echt afgelopen. De dubbelaar voor dit uur.

groot geworden uit het programma Singer Songwriters. Worden Nielsen, de jongen uit Dordrecht, met het nummer Sexy als ik dans. En nu gaan we naar Salman Burke, de man die overleed terwijl hij hier naar Nederland kwam in het vliegtuig. Want hij zou hier een LP of CD op gaan nemen samen met de dijk. Maar dat is niet meer van de grond gekomen. En het nummer heet Don't Give Up On Me, Salman Burke.

0: whatever you do, we gonna make it. We'll make it through. Don't you give up on me. Please, please, please. Promise me. Don't give up on me.
1: Hij was niet alleen zanger en hij was niet alleen dik. Want hij was best wel aan de maat. Hij moest ook altijd in een stoel zingen. Hij was ook zanger, maar hij was vooral ook dominee. We hoorden muziek van Solomon Burke. Don't give up on me.

0: En we gaan nu muziek draaien van The Jackson 5. Want drie weken geleden toen kwam de film uit van Michael Jackson. En dan zie je eigenlijk een soort biografie van hoe zijn leven eraan toe ging toen hij net in de muziek ging als jongste Jacksons. En we gaan een stukje live van hun draaien.
1: Allee.

En zo worden we een kleine medley van de Jackson 5 samen met Michael Jackson. En je moet zeker, als je van de muziek houdt sowieso van Michael Jackson, dan moet je zeker naar die film toe gaan. Want het is echt ook wel aandoenlijk. Want je ziet bijvoorbeeld ook dat hij het aapje krijgt. En het aapje wat hij toen heeft gekregen leeft nog steeds. Weliswaar in een soort van bejaardenhuis voor apen. Maar het is er nog steeds. Dit waren in ieder geval de Jackson 5. En dit zijn Freek en Suzanne. Lichtje branden. Ze doen op het moment 10 concerten, hè?

programma Ridder Matinee, want het zit er alweer op. Leonie, jij weer bedankt voor jouw bijdrage die je hebt geleverd aan dit programma. En morgen dan zit Caroline er weer, want dan is het donderdag. En dat is haar vaste dag van het programma Ridder Matinee. Dat presenteert zij natuurlijk weer met heel veel plezier. En vooral blijven luisteren, want er is nog zoveel moois te beluisteren op Radio Ridderkerk. Mijn naam is Ton van Bennekom en ik zeg in ieder geval tot volgende week. En dat doen we dan ook met muziek van Rod Stewart. En ik zeg dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotillavloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici, anderen uit eigen beweging. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
3: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. De marineschepen die worden gebouwd door scheepsbouwer Damen lopen een vertraging op. Ze zouden klaar moeten zijn in 2030, maar dat wordt zeker 3 jaar later. De schepen bleken niet stabiel te zijn, dus het moet opnieuw naar de tekentafel. Het is een nieuwe tegenslag voor Damen, dat ook al een rechtszaak heeft lopen voor mogelijke omkoping en valsheid in geschriften. En er waren ook grote problemen met schepen die voor de Duitse marine werden gemaakt. Justitie wil een dakloze man 2 jaar de cel in hebben voor een ruzie op Rotterdam Centraal afgelopen zomer. 2 mannen gingen op de vuist, vermoedelijk om een slaapplaats. Een man van 70 viel daarbij achterover en is later aan zijn verwondingen overleden. Hij blijkt niet aan de klap te zijn overleden, maar door de val. De man die voor de rechter staat zegt dat hij zich moest verdedigen omdat hij werd aangevallen. De vader van Bolle Jos hoeft niet de cel in voor witwassen. Hij is vrijgesproken omdat niet kan worden bewezen dat hij het horloge kreeg van zijn zoon die het zou hebben gekocht met drugsgeld. Volgens vader Jos heeft hij het in Dubai zelf geruild voor een Rolex en 2 diamanten. Bij invallen in Rotterdam en Brabant werden meerdere dure spullen gevonden, zoals horloges, designertassen en gouden sieraden. Ook werden 2 Bentleys en een appartement in Dubai in beslag genomen. Die spullen zouden afkomstig zijn van Bolle Jos. En een proef in Zeeland met een nieuw beveiligingssysteem op het spoor is belangrijker dan dat iedereen makkelijk naar school of werk kan, heeft de rechter besloten. Scholen in Zeeland gingen naar de rechter omdat scholieren er te veel overlast door zouden hebben. Door de proef rijden er over een tijdje 4 maanden lang geen treinen tussen Goes en Vlissingen. En daarna is de rest van het land ook niet direct bereikbaar met de trein. Het weer van alles wat, af en toe zon, maar ook zo nu en dan een bui. Het is 1 graad of 17. Vanavond is het droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijn.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. En het koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 richting Rotterdam. Voor de keteltunnel heb je 10 minuten vertraging. En de A20 naar Gouda doe je er ook 10 minuten langer over tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Op deze woensdag zien we eerst veel bewolking. Gaandeweg de ochtend zouden er enkele buitjes kunnen vallen, en dat geldt ook voor het begin van de middag. Daarna klaart het geleidelijk aan op en komt de zon wat vaker tevoorschijn en wisselen bewolking en zon elkaar af. Bij een meest matige wind uit het zuidwesten wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Vanavond is het wisselend bewolkt met zon en bewolking. Komende nacht klaart het verder op en blijft het ook droog. Bij een afnemende wind daalt de temperatuur naar 11 graden.
2: What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a

Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. De marineschepen die worden gebouwd door scheepsbouwer Damen lopen een vertraging op. Ze zouden klaar moeten zijn in 2030, maar dat wordt zeker 3 jaar later. De schepen bleken niet stabiel te zijn, dus het moet opnieuw naar de tekentafel. Het is een nieuwe tegenslag voor Damen, dat ook al een rechtszaak heeft lopen voor mogelijke omkoping en valsheid in geschriften. En er waren ook grote problemen met schepen die voor de Duitse marine werden gemaakt. Justitie wil een dakloze man 2 jaar de cel in hebben voor een ruzie op Rotterdam Centraal afgelopen zomer. 2 mannen gingen op de vuist, vermoedelijk om een slaapplaats. Een man van 70 viel daarbij achterover en is later aan zijn verwondingen overleden. Hij blijkt niet aan de klap te zijn overleden, maar door de val. De man die voor de rechter staat zegt dat hij zich moest verdedigen omdat hij werd aangevallen. De vader van Bolle Jos hoeft niet de cel in voor witwassen. Hij is vrijgesproken omdat niet kan worden bewezen dat hij het horloge kreeg van zijn zoon die het zou hebben gekocht met drugsgeld. Volgens vader Jos heeft hij het in Dubai zelf geruild voor een Rolex en 2 diamanten. Bij invallen in Rotterdam en Brabant werden meerdere dure spullen gevonden, zoals horloges, designertassen en gouden sieraden. Ook werden 2 Bentleys en een appartement in Dubai in beslag genomen. Die spullen zouden afkomstig zijn van Bolle Jos. En een proef in Zeeland met een nieuw beveiligingssysteem op het spoor is belangrijker dan dat iedereen makkelijk naar school of werk kan, heeft de rechter besloten. Scholen in Zeeland gingen naar de rechter omdat scholieren er te veel overlast door zouden hebben. Door de proef rijden er over een tijdje 4 maanden lang geen treinen tussen Goes en Vlissingen. En daarna is de rest van het land ook niet direct bereikbaar met de trein. Het weer van alles wat, af en toe zon, maar ook zo nu en dan een bui. Het is 1 graad of 17. Vanavond is het droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staan nu 15 files. De meeste leveren maar een minuutje of 5 vertraging op. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag ben je 10 minuten extra kwijt tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Dat geldt ook voor de A4 richting Rotterdam voor de Keteltunnel. Dan de A12 naar Den Haag tussen de Meer en Nieuwebrug 10 minuten extra. En op de A16 van Rotterdam naar Breda voor het knooppunt Ridderkerk is de vertraging ook 10 minuten. Dan de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar, ook hier weer 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl. Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via de loodsridderkerk.nl.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je voor het knooppunt Burgerveen 10 minuten vertraging. A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden een kwartier extra. De linkerrijstrook is daar dicht. Want er moet met spoed een ambulance langs. Hou die rijstrook vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda. Voor het knooppunt Ridderkerk doe je er nu een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
4: De Sandwich Express met Aad Hogendijk.

0: Jouw dagelijkse feestenherkenning, de Central Express op Radio Ridderkerk. Fijn dat je luistert. Het is weer zover. Het is weer een dolle band op deze woensdagmiddag. We gaan een beetje leuke plaatjes draaien. We kijken wat er in het nieuws te beleven is. En we gaan eten met... We hebben nog helemaal geen zaken gedaan, dus dat gaan we dan nu eventjes met elkaar in orde maken. Het is woensdagmiddag. De week moet doormiddag gezaagd worden. Anders zijn we niet compleet. Waar is die zaag? Oh ja. Zagen.
1: Zo, de week is ook weer door de midden.
0: Als je zit eten of gaat eten, een bijzonder eetsmakelijk gewenst. De week is door midden. Dat betekent dat we weer los mogen met Elizabeth Taylor Swift. Wat bedoel ik? Taylor Swift. Een plaatje over Elizabeth Taylor. Nieuw uit de top 40.

0: Bands met ons, alle genaamd The Killers. Een beetje toepasselijke muziek voor vandaag de dag, hoe het gaat tot deze wereld. Your Side of the Town was dat.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Kijk even voor bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Die schrijven over het onthullen van het monument voor de gecrashte Fokker. Een vliegtuig die neerkwam aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. De eerste dagen dat Nederland nog in oorlog was. Dat we dachten dat we de Duitsers wel tegen zouden gaan houden. Dat is niet helemaal goed gegaan. Van de week is dus dat monument onthuld. En als je het wil zien, het staat bij de Crezépolder. Een stukje lopen eventjes, maar dan heb je ook wat. Nou, misschien interessant om een stukje geschiedenis mee te pakken. De jeugd was er ook bij. En natuurlijk de burgemeester, de kinderburgemeester. Nog meer hote methoden. Nou, het hele bericht, dat lees je bij de collega's van de combinatie Ridderkerk.

0: Russell. Eens eventjes kijken. We gingen kijken naar...
1: Is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Ja, er is hartstikke veel gebeurd vandaag in het grijze verleden. Moeten we allemaal gaan vertellen, ook nog eens een keertje. Vandaag, heel lang geleden, het jaar 1830, werd in Amerika, het is allemaal Amerikaans nieuws vandaag, patent op de vulpen gegeven. Vandaag in het jaar 1873, patent op de spijkerbroek voor Levi Strauss en Jacob Davis. Bijzonder nieuws uit het jaar 1899 op deze bijzondere datum. Iemand in New York die de eerste Amerikaan die beboet wordt wegens te snel rijden. Hij wordt betrapt als hij daar rijdt met een waanzinnig hoge snelheid van meer dan 20 km per uur. Laagvliegers, maar ook hoogvliegers. Vandaag in 1927 begint Charles Lindbergh aan de eerste solo non-stop vlucht over de Atlantische Oceaan. En 5 jaar later zou Amelia Earhart dat nog eens een keertje doen. De eerste non-stop solovlucht, maar dan door een vrouwelijke piloot. Voor de rest nog bijzonder nieuws uit het jaar. Dat is al een poos geleden. 1945. Je zou zeggen een einde aan de opstand tegen Georgiërs. Maar dan denk je niet aan het Noord-Hollandse eiland Texel. Maar daar was het dan toch. Georgische krijgsgevangenen die door de Duitsers waren ingezet om weerstand te bieden aan de oprukkende geallieerden kwamen in opstand tegen de bezetters. En de rest is geschiedenis. Er zijn heel rare dingen gebeurd in het grijze verleden. En verder is het ook nog vandaag Wereldbijendag. En dit is muziek van Waylon. Zo bij tijd te wijden heeft iemand best leuke muziek gemaakt. En dit is een van die plaatjes. Het Rijmen Sandwich Express. Fijn dat je luistert. Dit is Wicked Way.

0: niet te geloven dit. Dat notabene Walter Kroes ons nog vrolijk hoe gemaakt op deze dag. Maar het gebeurt wel deze mooie heerlijke dag. Dus daar zingt hij over. Is het wel zo'n heerlijke dag eigenlijk? Laten we even kijken.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Ja, je kan alles wel vertellen, maar is het ook allemaal echt waar? Daar gaat het hem om. Eventjes kijken, vandaag gaat het dan nog wel. Er is al een zuidwestelijke wind aanwezig en af en toe nog wel de buiigheid. Maar dat wordt steeds beter en beter en droger en droger. En de temperatuur gaat langzaam omhoog en dan komen we op zo'n 17 graden. Dat was het dan ook wat betreft het minderen. We zijn vertrokken voor het betere weer. Morgen begint hij. Nog eventjes in de ochtend een beetje bewolking. Maar het wordt steeds beter. Wat minder wind. Mooi, droog en zonnig weer. En ook een stijging van temperatuur. Morgen gewoon een graadje of 20, 21. En daarna gaan we snel omhoog naar 25. En in het weekend misschien wel 25 plus graden. Het zijn nog eens een keertje nieuwsberichten om mee te nemen met elkaar. Het gaat een bijzonder warme en lekkere Pinkster worden. Het is ook roperrun, dus het is wel hard. Heel heet om te gaan rennen, maar voor het goede doel wordt alles gedaan. Let me entertain you met Robbie Williams in de Sandwich.

0: Is het nou Martika of is het nou toch Experience? Dat is de grote vraag van dit liedje eigenlijk een beetje. Het was Temptation.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Kijken we even op onze eigen website van RTV Ridderkerk of in de app waarover geschreven wordt over de vernielingen bij het Huis ten Donk. Er zijn allerlei antieke dingen kapot gemaakt, ramen ingegooid van een van de arbeiderswoningen en nog meer ellende. Er wordt gezocht naar de boefjes, want het zijn waarschijnlijk allemaal nog jonge gasties die het hebben gedaan. Geen grappen. Daar is een beetje de strekking van. En als je nou wil weten wat allemaal is gebeurd en hoe boos de mensen zijn, of wat bij het historische gebouw allemaal is gebeurd, dan moet je even kijken. Dus op de app van RTV Ridderkerk. Dan draaien wij nog een plaatje van Adele. Dit is Can I Get It? Hey.

0: De Sandwich Express.
1: We got

Ik weet dat ik een spraakgebrek heb, maar bij Raccoon denk ik ook, zegt hij nou allemaal voor dingen. Maar hij zong dus My Town. Zeg, kijk eens even naar buiten. Het weer wat steeds lekkerder begint te worden, wat erop gaat lijken. De temperatuur gaat omhoog en dan denk je, ja, ik ben jarig. Hoera, van harte gefeliciteerd, kan je dan zeggen. Maak een mooie dag van je verjaardag. Leuk dat je jarig bent. Je bent in gezelschap van onder andere Sherwin Sakishian Lapierre. Wij mogen gewoon Cher zeggen tegen de dame. Zij is 80 geworden vandaag. Ook is vandaag jarig Giel van Praag. We kennen hem misschien nog wel van de televisie. Hij is de broer van Marga van Praag en de zoon van Max. Dat was nog eens een keer een bekendheid. Giel is vandaag ook alweer 77 jaar geworden. Het is de dag van de ouwetjes. Harry Vermegen van Radio, TV en de Sport is vandaag 76 jaar geworden. En verder hebben we nog de verjaardag van Tommy Wieringa. Hij is een schrijver. Tommy is vandaag 59 jaar geworden. En ook jarig is Abby Hoes. Zij is actrice en is vandaag 32 jaar geworden. En nog één iemand niet genoemd die vandaag jarig is. En die zouden niet zomaar mogen vergeten. Dat is namelijk Boudewijn de Groot. Boudewijn is vandaag 82 jaar geworden. En jaren of wat geleden waren zij vreemde kostgangers. Samen met Henny Vrienten en George Kooijmans. En Boudewijn de Groot dus. Hadden ze een heel vreemd gevoel als vreemde kostganger zijnde. En die plaat namens Boudewijn de Groot mogen we dan nu gaan draaien.

kostgangers. Bijzonder leuk plaatje van de jaren Woudewijn de Groot samen met Henny Vrienten en George Kooijmans. En een vreemd gevoel. Zo tegen het eind van het programma kijken we al dat even naar de top 40 van vandaag. Maar dan in het jaar 1986. Het moet een slechte top 40 geweest zijn, want er waren wel 8 nieuwe binnenkomers. Op 39 nieuw That's What They Say About Love van Flip. Op 38 Frank en Mirella met Now and Off, Love. 37 nieuw The Finest van de SOS Band. En op 35 Look Away van Big Country. Op 30 met Stip, Thought You Were On My Side van Cock Robin. En op 24 met Superstip, J'aime La Vie van Sandra Kim. Die smokkelde een beetje op het Songfestival, maar dan mocht ze toch wel mooi meedoen. Op 23, What Have You Done For Me Lately van Janet Jackson. En op 21 de hoogst genoteerde nieuwe binnenkomer in de top 40 van vandaag in het jaar 1986. René Schumann met dank aan de Soundmix Show, But Where My Love.

dank aan de Soundmix Show met Henny. Dat was lang geleden. Mag jij raden wie René Schumann toen nadeed? Toen hij die Soundmix Show won. But Where My Love was dat. Laten we nog even kijken naar de top 3 van diezelfde top 40. Klein beetje stuivertje wissel. Op 3 is blijven staan. Live to Tell Madonna. Op 2 gezakt van 1 naar Different Corner van George Michael. Dat betekent dat er een nieuwe nummer 1 is. Gestegen van 2. En daarom kreeg hij ook als tip. En die gaan we straks draaien. Goodbye. Eerst nog even afscheid nemen van deze Standard Express. Als je dit eten of straks gaat eten, wensen we je een extreem eetsmakelijk. Blijf bij ons. We hebben nog veel meer radio vandaag voor je de aanbieding. En morgen zijn we er gewoon ook weer. En hopelijk luister je dan ook weer naar de Standard Express. En in plaats zoals gezegd nog te gaan met dank aan de spijkerbroeken reclames die toen al die oude plaatjes nog een keertje opnieuw uitdiepten zo in de loop van de jaren 80. Deze plaat is dus gestegen naar nummer 1, is de plaat ook die we gaan draaien. Tot aan het nieuws. Sam Cooke.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor Terbrechtseplein nu 10 minuten vertraging. De A16, maar dan van Rotterdam naar Breda. Voor knooppunt Ridderkerk is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
7: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: onmiskenbaar, niet te stuiten.
1: It's time for revolution!
0: De sensatiegeneratie.

In the Stars. De nieuwe single voor de mannen van de Rolling Stones. En ze gaan ook nog een nieuw album uitbrengen. Inmiddels alweer het 25ste studioalbum. Verschijnt op 10 juli aanstaande. Gaat heten Foreign Tongues. Ja, en we hebben een knipoogje bij die tongen natuurlijk. Want Foreign Tongues betekent ook eigenlijk wel een beetje dat er andere gastmuzikanten op gaan meedoen op dit album. Een aantal zijn al uitgelekt, zoals Paul McCartney, Robert Smith van The Cure, Steve Winwood, om maar even wat namen te laten vallen. We zijn heel benieuwd wat het album gaat brengen. 10 juli verschijnt hij in... En dan gaan we het zien. En vooral horen, denk ik. In ieder geval, In The Stars is dus nu uit als nieuwe single. Dat hebben ze goed geheim kunnen houden. En we gaan je meenemen op wat er allemaal nog meer gaat komen. Welkom weer. Dit uurtje Sensatiegeneratie. De ideale combinatie voor iedereen die geïnteresseerd is in de hedendaagse popmuziek. En een beetje op de hoogte wil blijven qua optredens... festivals, nieuwe liedjes die uit zijn gebracht. Rond de klok van 12:30 hebben we natuurlijk aandacht voor lokale, regionale helden. En dat zijn er weer een flink aantal, kan ik je alvast verklappen. We hebben natuurlijk het album van Secret Molecules uit Dordrecht. Maar er zijn deze week nog weer wat nieuwe liedjes uitgebracht door helden, muzikale helden uit de regio, zoals dat zo mooi heet. Eentje die nu op de draaitafel ligt, komt uit Den Haag, een stukje verder van huis, is de nieuwe single voor Jet Rebel. Change is Coming Round the Bend. Dat is zijn nieuwe single. Jet Rebel.

Jet Rebel, zijn nieuwe single Changes Coming Round the Bend. En je kan hem binnenkort live zien hier in de buurt. Hij staat namelijk op 6 juni op het gratis festival in Dordrecht, het Wantai Pop Festival. Hij heeft nog meer festivals te gaan. Staat bijvoorbeeld ook op het Bospop Festival in Weert op de planken. Het Nirvana Timefeest in Lierop op 14 augustus is dat. En Bospop 12 juli. En daarna staat hij ook nog op de Haags Beat Festival op 16 augustus. En zo heeft hij nog veel meer festivals in zijn agenda staan. Jet Rebel dus. Goed, we gaan even door met nog een nieuwe single die deze week uitkwam. Ook verrassend, na een tijdje van droogte op muzikaal vlak, wou ik zeggen. 2 jaar geleden kwam namelijk het laatste album uit van Ilse de Lange. En nu is er weer een nieuwe single. En wie weet komt er ook een volledig album aan. We gaan lekker luisteren naar Something Good, nieuwe single. Ilse de Lange.

Ilse de Lange met Something Good, haar nieuwste single. En voor Ilse geldt ook dat ze heel veel festivals heeft deze zomer. Om te beginnen maar gewoon de twee optredens die ze gaat doen. Op de Brouwersdam tijdens het Concert at Sea Festival op 27 juni aanstaande. Want ze mag daar twee keer het podium op. Eén keer kwart over vijf en één keer om 10:00. Daarnaast heeft ze natuurlijk nog wel meer leuke shows in haar agenda staan. Zoals bijvoorbeeld ook een Roots Rips Brews festival in Emmen en omgeving op 30 mei aanstaande. We gaan met dat festivalletje van daarnet, Concert at Sea, nog eventjes doorpakken, zoals dat zo mooi heet. Dat is op 25, 26 en 27 juni hier op de Brouwersdam, maar het is stijf uitverkocht. Dus als je geen kaarten hebt, dan hoef je daar niet heen. Er komen onwijs veel leuke bands. Naast Bluff zelf, die natuurlijk de host is van het festival, spelen daar ook nog eens Direct, Kensington, Counting Crows, James Arthur, Chef Special, Snelle, Bente, Pommelien Thijs, Cresip, De Bankzitters, Fleming, om maar even nog wat namen te noemen. Miss Montreal, waarvan we vorige week natuurlijk de nieuwe single lieten horen. Maar ook wat onbekendere bandjes, wellicht voor jullie als Jack and the Weatherman, Joshua Peter van de laatste tijd. Weer hartstikke upcoming. En we maken daarmee het bruggetje ook naar de volgende op de draaitafel. Een paar weken geleden werd die al uitgebracht als single. Nu is er een nieuwe live versie van de mannen van Bluff. Samen met de zangeres Hanna May uit het Drentse Emmen. Is de nieuwste single Ik ben niet meer bang.

Ik ben niet meer bang, maar dan een live uitvoering in het Theater Carré in Amsterdam opgenomen. Hanna mee en ja, Bluff dus, samen met dit mooie liedje. Ja, na dit gaan we natuurlijk eventjes door met een blokje Nederlandstalig. Komen we dan terecht bij Werner Draat. Die heeft een mooie nieuwe single uit, die heet Midden in de Nacht.

Ja, dit is dan even het eerste blokje Nederlandstalig hier in de show. Straks, over zeg maar bijna een half uurtje of zo, nog een blokje Nederlandstalig met nieuwe muziek. En Werner Draat, die we net lieten horen, bracht deze single gisteren uit, midden in de nacht. Zijn nieuwste single. En we kennen hem misschien nog wel van het liedje Dichterbij, waarmee hij debuteerde in 2016. Deze singer-songwriter uit Tilburg. We gaan lekker door met een Haagse band, duo Silver Lake. Heeft weer een mooie nieuwe single uitgebracht. Die heet Little Julie en Santa Barbara.

Silver Lake, Little Julie en Santa Barbara. Een van de liedjes afkomstig van hun tweede album. Dat is vorige week uitgekomen. Dat heet Flowers Grow in the Saddest Parts. En op dat album heeft Silver Lake nog eventjes vijf extra muzikanten ingevlogen om er een mooie plaat van te maken. Wil je ze aan het werk zien? Ik heb geen idee wanneer dat ze optreden. Het zou leuk zijn, maar ik durf het je niet te vertellen. We gaan lekker door met alvast even vooruitkijkend naar onze lokale regionale helden. Uit Rotterdam hebben we de volgende singer-songwriter Robin Storm. Regelmatig al zijn nieuwste liedjes van laten horen. Zo bracht hij 25 april nog uit Slowdown Angel. En nu heeft hij gisteren weer een nieuwe single uitgebracht. Die is getiteld Moving On. Dit is Robin Storm uit Rotterdam.

Ja, mooie ballad. Mooie nieuwe single voor Robin Storm. Moving On. Daar gaan we ongetwijfeld nog veel meer van horen. Want hij is erg productief dus. Zoals al gezegd, 3 weken geleden de vorige single. En nu weer een hele nieuwe. Dus daar komt nog veel meer aan. Ja, we gaan ons opmaken, zoals al gezegd, voor onze demo van de maand. En dat is de band uit Dordrecht, Secret Molecules. Bestaat uit Otto van Gemert op zang, gitaar. Verder Casper Rozenquist op drums. En Ton van der Kolk op bas. En met z'n drietjes hebben ze natuurlijk al heel wat ervaring in die Dordtse popscene achter de rug. En hebben ze inmiddels ook al met deze band aardig wat materiaal gemaakt. Even kijken hoor. 4 jaar geleden scoorden ze de band, of ook al de demo van de maand, met het debuutalbum wat ze toen uitbrachten. Vorig jaar werd nog uitgebracht de EP The Strawberry Sun. En nu is daar de nieuwe EP In Your Shadow. We gaan vandaag luisteren weer naar 2 tracks daarvan. De eerste is getiteld What's Come Over Me. En daarna een titelstuk. Secret Molecules. Demo van de maand. Hier in de Sensatiegeneratie.

Secret Molecules met In Your Shadow. Ja, en daarvoor nog zo'n mooi liedje van dat laatste EP die ze hebben uitgebracht. En waarmee ze dus ook deze demo van de maand scoren. Hier in de show. Maak je muziek, speel je in een band en wil je ook in de spotlight staan? Laat het gewoon even weten. Stuur een e-mail naar info@tevredenkerk.nl ter attentie van Sensatiegeneratie. En wie weet zien we elkaar binnenkort. We gaan door met nog meer regionale lokale helden te laten horen. Ik heb het dan over Francesco Daniel. Wie weet herinner je dat nog? Ik denk dat hij bijna misschien wel weer 10 jaar geleden hier nog in de uitzending was. Hij komt uit Papendrecht. Is singer-songwriter. Hij houdt van onder andere muziek van Newton Faulkner, John Butler en Luca Bloom. Maar verder vindt hij ook andere uitstapjes wel leuk. Tijdje even stil geweest, maar nu is hij weer terug met een nieuwe single. Die is getiteld Loving When Dreaming. En die klinkt een stuk steviger dan de voorgaande mensen. Dit is Francesco Daniel.

Ja, dat was die de Francesco Daniel met zijn nieuwe single Loving When Dreaming. En Francesco die is natuurlijk niet 10 jaar heeft hij stilgezeten. Maar hij heeft gewoon al die tijd wel heel veel liedjes uitgebracht. Ook duetten gedaan met andere muzikanten. Heel veel musical-achtige liedjes. En ook gewoon nog steeds eigen werk uitbrengend. En dat dus nu ook met deze nieuwe single. Francesco Daniel uit Papendrecht dus. We gaan door met een Doetinchemse singer-songwriter. Eigenlijk is het een beetje country, maar ja, ik vind het op zich wel meevallen in dit liedje. De volgende nieuwe single is namelijk de nieuwe single voor Yara Bakes. Brighter Days is de single.

Ja, Yara Beeks dus uit de Achterhoek, uit Doetinchem. Wil je haar aan het werk zien? Dat kan. Maar dan moet je nog even geduld hebben. Hier in de buurt komt ze namelijk op 10 oktober optreden in Gorinchem. In Pub 10. Goed, gaan wij door met Ashley McBride. Amerikaanse singer-songwriter. Country muziek achtergrond. Opgegroeid in Arkansas. En ja, later verhuisd naar Nashville, waar het allemaal plaatsvindt en gebeurt. Maar qua muziek, ja, toch ook heel veel liedjes die best wel een stukje steviger zijn dan dat. Maar ja, de afgelopen week heeft ze echt heel veel nieuwe liedjes uitgebracht. Waaronder deze, 10 to Midnight. Dit is Ashley McBride.

10 to Midnight. Een van de nieuwe liedjes van het nieuwe album Wild van Ashley McBride. Amerikaanse zangeres dus. En wil je haar aan het werk zien? Ja, dan zou kunnen. Ze komt niet naar Nederland, dat wel. Maar ze komt wel naar bijvoorbeeld Ierland en Engeland. Op 25 en 27 juni speelt ze daar in respectievelijk Belfast. En in Londen op het Hyde Park Festival. Hartstikke leuk en ook hartstikke druk. Dat op 27 juni dus deze zomer. Misschien een leuk uitje te gaan. Ja, verder, deze zangeres speelt eigenlijk alleen maar in Amerika zelf. Gaan we door met nog, kijkend op de klok, een klein blokje Nederlandstalig, want dat hadden we beloofd. Even kijken hoor, waar heb ik hem, wat heb ik te verliezen? Dat is de nieuwe single voor Leef. En Leef staat voor Levi van Seggelen. Is een nieuwe popzanger, songwriter uit Alphen aan de Lijn. En dat klinkt zo, die nieuwe single.

0: vroeg.
1: Ja, Leef. Wat heb ik te verliezen? Leuk liedje van deze muzikant dus. Uit Alphen aan den Rijn, Levi van Seggelen. Goed, gaan wij nog even snel door met een nieuwe single voor Smith & Little. Een mooie plaat. You're Mine Tonight is de titel daarvan. Straks meer daarover. Eerste muziek.

0: Smith en Little, oftewel Billy Smith en Elizabeth Little. Samen vormen ze dit duo, komen uit het noordoosten van Engeland en staan bekend om een nostalgische sound. Jaren 60, 70, West Coast, pop, dat soort termen komen dan voorbij vliegen. Maar ze maken gewoon lekkere, leuke muziek. En daarnaast ook nog eens een mooie debuutalbum, Songs for the Desert, wat ze hebben uitgebracht. En nu dus weer deze nieuwe single, You're Mine Tonight. Brengt ons allemaal wel zo aan het einde van deze aflevering van Sensatiegeneratie voor vandaag. We hebben nog één kleine stukje van een uitsmijter voor je te gaan. Dat is die van het duo Freerk en Trintje Hospers, komen uit Friesland. Vormen het duo Mr. & Mrs. Zij hebben een nieuwe single uit. Seventh Grade is de titel daarvan. In oktober dan volgt de tweede EP van deze formatie. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Hoi.
1: Checking my lipstick and my... 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
3: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben Gvir op X gedeeld worden.
2: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
4: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield, een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
2: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
6: Ga voor meer informatie naar
5: rtvridderkerk.nl/reclame.
7: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
8: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
7: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
8: Vandaag? Morgen?
9: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
10: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
11: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Daar staan met Harry luisteraars. U luistert naar Radio Zwolle. En wel naar het programma Roetjakmanis en Rassasenang in Ridderkerk. Het is een cultureel Indisch informatieuurtje van Roetjakmanis en Rassasenang. En we gaan altijd vanuit het oosten van Nederland langs het midden en zo door naar het westen. Informatie wat bij een Indisch programma hoort, dat komt vanzelf voorbij. Zo ook de bekende vertellingen, want dat is de basis van het programma. Er is altijd tijd voor geschiedenis. En soms komen de andere Aziatische landen ook voorbij en die hebben dan het hele uur vol. Gemiddeld hebben we tijd voor koken. Het zijn lekkere recepten en we proberen dan ook die recepten te ondersteunen door foto's. Muziek, ja, dat kan zijn indoor rock en muziek uit Indonesië en country, 60, 70 jaren. En ook de muziek die we op dat moment willen gebruiken. We hebben 3 Indische huizen als luisteraar. En die hebben dan ook een eigen plaatje. De allereerste plaat is weer anders. Dat is de plaat van Marcel. Die zoekt die eerste plaat op. En het heeft in de regel natuurlijk wat te maken met het programma. Even nog dit, hè. Op maandag is het programma van 11 tot 12 uur. En er is een herhaling op de zondag. En dat is op 6 uur. Rassasenang in Ridderkerk heeft andere tijden. En dat is op de woensdag 7 uur 's avonds. Ook daar is een herhaling op de zaterdag 5 uur. Ik ga u veel luisterplezier toewensen. En we gaan meteen beginnen met het eerste huis. Kabang Baru, hier komt jullie plaat. En dat heeft wel te maken met het programma. Maar dat begrijpt u later wel.

Ja, en dat was natuurlijk geen muziek die ik gemiddeld speel. Maar het heeft met het programma te maken, heb ik al gezegd. Hè? Dus neem me nou niet kwalijk dat ik deze muziek gebruik. Dat is muziek uit Nieuw-Guinea. En het programma gaat vandaag ook over Nieuw-Guinea. Dus vandaar dat deze muziek vandaag gebruikt wordt. We gaan naar 2000. Dat is Roemasaya en dat kunt u vinden in Apeldoorn. En ook in Apeldoorn krijgen ze een eigen plaatje.

Ik heb u al gezegd, hè, de muziek is vandaag een beetje gevarieerd. Met het zwaartepunt eigenlijk op muziek uit Nieuw-Guinea. Of die met Nieuw-Guinea te maken heeft. En dus dan weet u dus, ja, dat heeft ermee te maken. Ik vind dat altijd leuk als ik een programma doe. Dat ik de muziek, als dat lukt dan, hè, een beetje aanpas ook aan het programma. Nieuw-Guinea vandaag. En we gaan naar het laatste Indisch huis. En dat is helemaal in Spijkenisse. En dat is Roema Oost-West. En ook voor Roema Oost-West een eigen plaatje.

Het programma dat heet eigenlijk Herinneringen aan Nieuw-Guinea. Nou, doet u de moeite om even naar die foto's te kijken, dan ziet u ook dat het heel duidelijk over Nieuw-Guinea gaat. Het zal u ook wel opvallen dat die foto's zwart-wit zijn. Want die informatie die is van vroegere tijden. En dat betekent dat het natuurlijk met foto's bijna altijd in de zwart-wit stelling gaat. Hè? Dat betekent ook dat de foto's een beetje minder, een beetje minder eigenlijk het doel laten zien. Maar ja, als ik ze niet gebruik, dan kunt u mijn verhaal niet zo goed volgen. Dus ik laat ze zien. En ik gebruik ze en ik hoop dat u daar waardering voor heeft. Het gaat over herinneringen aan Nieuw-Guinea. Warme herinneringen aan de tijd in Nieuw-Guinea. En die worden gedeeld. Luister maar. Vlak na de Tweede Wereldoorlog woonde ik met mijn ouders en mijn broer Wim in Makassar. Ik was ongeveer 4,5 jaar oud. Mijn vader was niet lang daarvoor teruggekomen van de Burma spoorlijn. En ondanks dit feit en ondanks het feit dat hij onderwijzer was, werd hij bij de marine ingedeeld om naar Nieuw-Guinea te gaan. De geallieerden hadden daar namelijk allerlei oorlogsmateriaal laten liggen en dat moest worden opgeruimd om de eilanden weer bewoonbaar te maken. Voor de Papoea's ging het eigenlijk. Mijn vader mocht zijn gezin meenemen. En zodoende heb ik ongeveer 10 maanden op het eiland Woundi gewoond. Woundi, dat was een heel klein eiland. In ruim een half uur kon je de omtrek lopen. Voor mij was dat een paradijs. We woonden in één van de bekende hutten al daar, die ook door de geallieerden eigenlijk waren achtergelaten. Mijn moeder, die ook onderwijzeres was, ging meteen een schooltje beginnen. Aangezien er maar een paar marinierskinderen waren, hadden ze in elke klas maar één kind of zo, hè? Soms twee. Ze wilden dat ik ook naar school ging. Maar dan zei ik ook nog een jaar. Ik was een jaar of zes. Hè? Dus zo jong praat ik nog. Hè? Het ging er vaak eigenlijk een beetje raar aan toe. Want ik ging er gewoon vandoor. En dat had natuurlijk te maken met mijn leeftijd. Ja. Met mijn vriendje, die ook nog een jaar of zes was, zwierf ik dan lekker over dat eiland. We speelden op achtergelaten verroeste boten en in een leegstaand ziekenhuis. We klommen in achtergelaten jeeps. Ook zwierven langs de stranden waar je in zee soms een vin van een haai zag. Dan renden we heel hard weg, wat achteraf gezien natuurlijk onzin was. Aangezien op Woundi helemaal geen voorzieningen waren, voer er regelmatig een bootje van Woundi naar Biak. Nou, dat is bij de meeste mensen wel bekend. Daar werden dan de boodschappen gedaan. Althans, dat heb ik steeds in mijn hoofd dat dat zo is gegaan. Ook voor andere zaken kon je meevaren. Zo herinner ik me dat ik eens met het bootje naar Biak moest om naar de tandarts te gaan. Ja, begrijp me goed. Het zijn eilanden waar natuurlijk heel weinig mensen wonen of geen mensen wonen. Dat betekent ook dat voorzieningen die zijn er gewoon niet. Nou, dat komt in het hele verhaal ook een beetje terug. Nou, we hebben nu Woundi gehad. We gaan even luisteren naar muziek.

gebeurd met die plaat? Ja. We gaan even terug naar het emotioneel weerzien. Want vanaf 1954 tot augustus 1960 heb ik met mijn ouders en drie jongere broers op Nieuw-Guinea gewoond. En dat was in Manokwari. Op 5 augustus 1960 vertrok ik op 15-jarige leeftijd naar Nederland. En deze foto, hè, want ik ga daar dadelijk nog even op door. Hè, deze foto laat mij deels Manokwari zien in al haar ingetogen schoonheid. De imposante 2800 meter hoge Gunung, hè, dat is de berg, Arfak. Achter laag hangende bewolking. Ik zie ons huis waar ik opgroeide en pijnlijk mijn jeugd achterliet. In gedachten langs plekken waar ik met vriendjes ging zwemmen. Ikan, Tonkol, ving het voetbalde. Daar voetbalde je, daar vliegerde je met zelfgemaakte vliegers. In de Doré Bay, daar liggen drie vaartuigen voor anker. Het marineschip met een opnemingsvaartuig. De Hare Majesteit Snellius, dat was er namelijk één van. En pa ging eens op bezoek aan boord van dat schip en ik mocht mee. Ik was toen 13 jaar en later als beroepsmilitair bij de marine werd ik in 1964 uitgezonden naar de marinebasis Pereira op Curaçao. En wat schetste mijn verbazing. Enkele maanden later werd ik overgeplaatst naar de Hare Majesteit Snellius in Paramaribo. Inderdaad hoor, dat kleine schip daar op de foto. Het was een emotioneel moment toen ik haar na jaren geleden dan weer terugzag. Hè? En wat bleek? De commandant was een kennis van mijn vader. En mijn moeder uit Manokwari, uit die periode. En met deze ontroerende foto komt een stuk van mijn jeugd voorbij. Ja, en die foto is mij dus heel dierbaar. Ik ga even door met die foto, hè. Want als u het wil gaan zoeken, dan ziet u dus op een van die foto's ontspanning en vertier aan de oevers van het Sentani-meer. He, dit gaat allemaal dus over die richting. He. Sentani meer. Als ik dan een andere foto opzoek, dan ziet u bijvoorbeeld een weg zonder dat er mensen lopen of fietsen of auto's rijden. Want dat was natuurlijk zeer, maar dan ook zeer gering in die tijd. En dan zie je altijd op die achtergrond toch weer een berg. Met een huis en altijd maar weer bomen, hè, in de buurt. Er zijn altijd bomen. En die foto vond ik eigenlijk ook leuk. Hè. Die volgende foto, dan zie je dus een vrouw. Een Papua vrouw. En die heb ik ook genoemd Mama Papua. Ik weet echt niet hoe die vrouw heet. Hè.

mensen het niet. En dat heb ik al vaker gezegd. Dan die foto met die man met een geweer in zijn handen. En die loopt over een sloot, zeg maar, over een boomstam. Met een klein kind erachter. En die doen dus eigenlijk de Korea-oorlog. Op een andere manier is er niet samen te werken met Indonesië. Nou, een klein stukje over Biak. Dat komt u dan vanzelf tegen. En dan ook nog mensen die bezig zijn in de tuin. Vergeet niet, de gronden zijn natuurlijk vruchtbaar. Dus ik mag zeggen dat alles toch wel groeit daar. Hè? Nou, daar zijn ook een paar mensen mee bezig. Ik leg even uit waar die foto's over gaan. Nou, en de eerste, en ik geloof bij de aanroeping, dat is ook de eerste foto. Die gaat dus echt over herinneringen aan Nieuw-Guinea. En u ziet, het zijn allemaal zwart-wit foto's, wat ik u al gezegd heb. Niet zo duidelijk hoor, maar het laat duidelijk zien mensen uit die tijd. Ja, we gaan even luisteren naar muziek.

Ja, en dan gaan we naar Biak toe. Biak is ook een deel van Nieuw-Guinea. Deze, daar heb ik ook een foto van geplaatst. Hè, dus kijkt u maar. Mijn vader maakte een foto. En toen ik uit zijn school kwam. En ik keek heel erg verrast. Ik heb iets in mijn rechterhand. En mijn moeder, die erbij was, werd even later zelfs boos.

boos om mij. Want wat was er gebeurd? Ik was, als de sirenes gingen, we snel dus eigenlijk de schuilkelders in moesten vluchten. Hè? Dus dat zo gauw als je dat hoorde, moest je dus alles laten liggen en naar die schuilkelders. Nederland was in oorlog met Indonesië. Want Indonesië eiste de voormalige Nederlands-Nieuw-Guinea op. Dit gegeven wist ik natuurlijk niet, maar wel van die sirene. De schuilkelder bevond zich uit een diep gegraven geul en was ook aan weerszijden afgezet met oliedrums. Daar overheen lagen weer balken en daarop weer aarde. En ik zat op schoot van de juf en ik hoorde als eerste de sirene. Ik stak mijn hand op om de juf attent te maken op de sirene. We renden met de klas de schuilkelder in. Ik ben toen per ongeluk met mijn nieuwe broek in olie gaan zitten, die uit een oliedrum natuurlijk was gedruppeld. En op een later moment kreeg ik van de juf een oude doek om mijn broek om het een beetje schoon te vegen. Met die doek in mijn hand liep ik naar afloop de school uit. Het was in 2009. Was ik weer voor het eerst in Biak. Het was een heel fijn weerzien. Natuurlijk overnachtte ik in het vroegere KLM hotel. Ik heb ons oude huis bezocht. Er woonden nu Javanen in dat huis. En ik werd uitgenodigd om het huis van binnen te bekijken. Ik heb de plek bezocht waar mijn school was. Ik heb de begraafplaats bezocht waar mijn zusje is begraven. Maar ik heb het graf niet kunnen vinden. Alles groeit over elkaar heen. Ik heb het vliegveld bezocht waar mijn vader gewerkt heeft. Het viel me op dat er heel veel Javanen wonen op Biak. En Papua's die werden gediscrimineerd. Ik heb dat al vaker naar voren gehaald. Hè? Misschien kunt u dat nog herinneren. De Javanen in Nieuw-Guinea en zeker dat Papua-gebied, die discrimineren eigenlijk deze mensen. Ik kwam in gesprek met Papua's en als ik over de onafhankelijkheid en de strijd begon te praten en wilde weten wat men ervan vond, dan begon men te fluisteren. Of men hield zelfs de mond dicht. Er was veel aan de hand en dat voelde ik. Ik kreeg met horten en stoten kreeg ik dus eigenlijk wat nieuws naar binnen. Ja, het is eigenlijk van te gekken. Javanen zijn dus mensen uit Indonesië. Ja, nou, mensen die op Biak leven, dus Nieuw-Guinea, dat zijn mensen uit Indonesië. En nog gaat de een de ander eigenlijk verlagen. Van ik ben de baas. Ja, nou, daar hebben veel meer mensen last van hoor. Daar gaat het niet om. Maar dat zit een beetje in de mensen. Ingebakken geloof ik. Hè? Nou ja, dit is het verhaaltje van Biak. Hè? U hoort daar niet veel van. Maar als u zoekt op internet, dan wordt u wel wijzer. Hè? Dus probeer dat. We gaan even luisteren naar muziek.

Dat is plotseling gestopt, dat klopt. Dat is Tana Papua. Tana Papua. Nou, wat betekent dat nou? Dat is het land van de Papua, hè? De grond van Papua. Daar heb je heel veel verschillende platen van. Hier in Nederland hoor je er eigenlijk nooit wat van, hoor. Daar gaat het niet om. Maar Tana Papua is een constant terugkerend song. Door heel veel zangers en zangeressen gezongen. Dat viel mij eigenlijk wel op. Want ik wist niet dat er zoveel platen van waren. De song, die haal je er steeds uit bij de meesten. Want dat lijkt heel erg veel op elkaar. Maar Tana Papua, ja, daar gaat het vandaag over. In een verhaal over 1948, Pilato. Want voor mijn verhaal neem ik u mee naar het jaar 1948, om precies te zijn 4 september. Dit was de dag van de abdicatie van koningin Wilhelmina. Terwijl in Nederland, in het paleis op de Dam, prinses Juliana de troon besteeg, werden ook in Nieuw-Guinea de troonwisseling uitbundig gevierd. Ik kan me nog herinneren dat er allerlei spelletjes werden georganiseerd waar iedereen aan mee kon doen. En in die vroege ochtend deed ik mee aan de Suling-wedstrijd. De groep die als eerste het plaatselijke bestuur had wakker gefloten met het fluitorkest. Hè, de Suling is eigenlijk een soort fluit. Hè, had gewonnen. Mijn groep van onze eerste

Dat gebeurde altijd op een sportveld. Voor verder vermaak kon je naar bijvoorbeeld de bioscoop gaan. Dat was al aanwezig in Manokwari. Er waren dansavonden en er werd veel aan sport gedaan. In juli 1961 vertrok mijn moeder, drie broers, de zus en ik via Biak naar Nederland. Mijn vader die kwam een half jaar later. En ik denk niet met heimwee terug aan onze tijd in Nieuw-Guinea. Wel met weemoed. Het zijn mijn jeugdjaren geweest. En die heb ik daar doorgebracht. Maar dan waren jou voor Nieuw-Guinea-gangers heel bekend. Even luisteren naar muziek.

0: praten over
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
3: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
2: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers 2 vliegtuigjes neer afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs.

0: Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: In a world of records and mixes, there can only be one radio show. Ladies and gentlemen, this is Outstanding 12 Inches and Remixes.

0: got some technical problems.
1: Hit it!

Het wordt de Sophia en Stay, de long version uit 1992. Daarvoor draaiden we Microwave en Misunderstood. Zo is er alweer een einde gekomen aan het eerste uur Outstanding 12 Inches en Remixes. We gaan eruit met Zig & Zag en Damn Girls. Damn Girls. Tot na het nieuws, dan zijn we terug met nog een uur Outstanding.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
2: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
1: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via Fleur Vision.

0: www.amersfoodshop.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
1: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Outstanding Wilson Kiss and Remixes.
2: Radio Ridderkerk. Outstanding 12 inches and remixes.

0: trending. 12 inches en remixes.
1: Welkom bij het tweede uur Outstanding 12 inches en remixes. We begonnen met Hamilton Bohannon en You're the One. En we gaan verder met Entrance en Do You Think I'm Sexy?

0: It's time for the Mini Mega Mix!
1: Oh. Het is weer tijd voor de Mini Mega Mix. En de Mini Mega Mix is net als in het eerste uur een bond van doorstartersmix. Veel plezier met de Paul Hardcastle Mega Mix.
0: Let's go!

hoorde Squiddy Polity. En Perfect Way. De perfect mix. Uit 1985. Zo is er alweer bijna een einde gekomen aan deze outstanding 12 inches en remixes. We gaan eruit met de Knights of the Turntables en Techno Scratch. Maar eerst luisteren we nog naar The Real Thing. En Can You Feel the Force? Namens Mark en mij, tot volgende week. Hoi!

0: 100.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
2: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
1: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06 20 41 67 54 of kijk op

0: www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indie Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
2: Ga voor meer informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Beter voor Vlaardingen heeft zich teruggetrokken uit de formatie van een nieuw college. Formateur Ingrid Koenra die beraadt zich met de andere formerende partijen in Vlaardingen op vervolgstappen. De verkenning duurde na de gemeenteraadsverkiezingen erg lang, schreef Streekomroep 2 vorige maand. Maar daarna leken ze er snel uit te zijn. Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar, VVD en Beter voor Vlaardingen leek de enige werkbare optie te zijn. Maar dat kan nu dus niet meer. Op de N209 bij Bleiswijk is een auto de sloot in gereden. Dat gebeurde vrijwel op dezelfde plek als een kopstaartbotsing, maar volgens de politie heeft dat niets met elkaar te maken. Omstanders zeggen dat de auto in de sloot daarvoor slingerend over de weg reed. De bestuurder zou zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Bij beide ongelukken op de N209 is niemand gewond geraakt. Het openbaar vervoer in heel Nederland wordt platgelegd op woensdagochtend 24 juni. Vakbond FNV noemt het een eerste stap om het kabinet te dwingen de plannen voor sociale zekerheid in te trekken. Het kabinet wil de AOW-leeftijd omhoog en de uitkeringen voor WW en WIA omlaag. De bonden zijn daar fel op tegen. Als er na de zomer nog niets is veranderd, komen er hardere acties, zegt FNV. Dan kan het OV ook een hele dag worden platgelegd. En Europarlementariër Bas Eickhout stapt op. De politicus van GroenLinks-PvdA zegt relaties te hebben gehad die niet bij zijn rol passen. Hij maakt in de verklaring niet duidelijk om wat voor relaties het gaat. Ook zegt hij geen energie meer te hebben om door te gaan. Hij zit al 17 jaar in het Europees Parlement en is ook co-voorzitter van de Europese Groenen. Nu GroenLinks-PvdA een nieuwe weg inslaat als pro, vindt Eickhout het mooi geweest. Het weer. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur omhoog en wordt het zomers warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Jurie Kapteins van het COA in Nieuwsuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europees parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Beter voor Vlaardingen heeft zich teruggetrokken uit de formatie van een nieuw college. Formateur Ingrid Koendra die beraadt zich met de andere formerende partijen in Vlaardingen op vervolgstappen. De verkenning duurde na de gemeenteraadsverkiezingen erg lang, schreef Streekomroep 2 vorige maand. Maar daarna leken ze er snel uit te zijn. Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar, VVD en Beter voor Vlaardingen leek de enige werkbare optie te zijn. Maar dat kan nu dus niet meer. Op de N209 bij Bleiswijk is een auto de sloot in gereden. Dat gebeurde vrijwel op dezelfde plek als een kopstaartbotsing, maar volgens de politie heeft dat niets met elkaar te maken. Omstanders zeggen dat de auto in de sloot daarvoor slingerend over de weg reed. De bestuurder zou zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Bij beide ongelukken op de N209 is niemand gewond geraakt. Het openbaar vervoer in heel Nederland wordt platgelegd op woensdagochtend 24 juni. Vakbond FNV noemt het een eerste stap om het kabinet te dwingen de plannen voor sociale zekerheid in te trekken. Het kabinet wil de AOW-leeftijd omhoog en de uitkeringen voor WW en WIA omlaag. De bonden zijn daar fel op tegen. Als er na de zomer nog niets is veranderd, komen er hardere acties, zegt FNV. Dan kan het OV ook een hele dag worden platgelegd. En Europarlementariër Bas Eickhout stapt op. De politicus van GroenLinks-PvdA zegt relaties te hebben gehad die niet bij zijn rol passen. Hij maakt in een verklaring niet duidelijk om wat voor relaties het gaat. Ook zegt hij geen energie meer te hebben om door te gaan. Hij zit al 17 jaar in het Europees Parlement en is ook co-voorzitter van de Europese Groenen. Nu GroenLinks-PvdA een nieuwe weg inslaat als pro, vindt Eickhout het mooi geweest. Het weer. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur omhoog en wordt het zomers warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. Toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zege. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: nieuws uit de regio.
1: Mario Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Beter voor Vlaardingen heeft zich teruggetrokken uit de formatie van een nieuw college. Formateur Ingrid Koenra die beraadt zich met de andere formerende partijen in Vlaardingen op vervolgstappen. De verkenning duurde na de gemeenteraadsverkiezingen erg lang, schreef Streekomroep 2 vorige maand. Maar daarna leken ze er snel uit te zijn. Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar, VVD en Beter voor Vlaardingen leek de enige werkbare optie te zijn. Maar dat kan nu dus niet meer. Op de N209 bij Bleiswijk is een auto de sloot ingereden. Dat gebeurde vrijwel op dezelfde plek als een kopstaartbotsing, maar volgens de politie heeft dat niets met elkaar te maken. Omstanders zeggen dat de auto in de sloot daarvoor slingerend over de weg reed. De bestuurder zou zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Bij beide ongelukken op de N209 is niemand gewond geraakt. Het openbaar vervoer in heel Nederland wordt platgelegd op woensdagochtend 24 juni. Vakbond FNV noemt het een eerste stap om het kabinet te dwingen de plannen voor sociale zekerheid in te trekken. Het kabinet wil de AOW-leeftijd omhoog en de uitkeringen voor WW en WIA omlaag. De bonden zijn daar fel op tegen. Als er na de zomer nog niets is veranderd, komen er hardere acties, zegt FNV. Dan kan het OV ook een hele dag worden platgelegd. En Europarlementariër Bas Eickhout stapt op. De politicus van GroenLinks-PvdA zegt relaties te hebben gehad die niet bij zijn rol passen. Hij maakt in een verklaring niet duidelijk om wat voor relaties het gaat. Ook zegt hij geen energie meer te hebben om door te gaan. Hij zit al 17 jaar in het Europees Parlement en is ook co-voorzitter van de Europese Groenen. Nu GroenLinks-PvdA een nieuwe weg inslaat als pro, vindt Eickhout het mooi geweest. Het weer. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur omhoog en wordt het zomers warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van één van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Beter voor Vlaardingen heeft zich teruggetrokken uit de formatie van een nieuw college. Formateur Ingrid Koendra die beraadt zich met de andere formerende partijen in Vlaardingen op vervolgstappen. De verkenning duurde na de gemeenteraadsverkiezingen erg lang, schreef Streekomroep 2 vorige maand. Maar daarna leken ze er snel uit te zijn. Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar, VVD en Beter voor Vlaardingen leek de enige werkbare optie te zijn. Maar dat kan nu dus niet meer. Op de N209 bij Bleiswijk is een auto de sloot ingereden. Dat gebeurde vrijwel op dezelfde plek als een kopstaartbotsing, maar volgens de politie heeft dat niets met elkaar te maken. Omstanders zeggen dat de auto in de sloot daarvoor slingerend over de weg reed. De bestuurder zou zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Bij beide ongelukken op de N209 is niemand gewond geraakt. Het openbaar vervoer in heel Nederland wordt platgelegd op woensdagochtend 24 juni. Vakbond FNV noemt het een eerste stap om het kabinet te dwingen de plannen voor sociale zekerheid in te trekken. Het kabinet wil de AOW-leeftijd omhoog en de uitkeringen voor WW en WIA omlaag. De bonden zijn daar fel op tegen. Als er na de zomer nog niets is veranderd, komen er hardere acties, zegt FNV. Dan kan het OV ook een hele dag worden platgelegd. En Europarlementariër Bas Eickhout stapt op. De politicus van GroenLinks-PvdA zegt relaties te hebben gehad die niet bij zijn rol passen. Hij maakt in een verklaring niet duidelijk om wat voor relaties het gaat. Ook zegt hij geen energie meer te hebben om door te gaan. Hij zit al 17 jaar in het Europees Parlement en is ook co-voorzitter van de Europese Groenen. Nu GroenLinks-PvdA een nieuwe weg inslaat als pro, vindt Eickhout het mooi geweest. Het weer. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur omhoog en wordt het zomers warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte daar. Tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gras bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. Het COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En hopen ze dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld.